0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Ja, ja, hij is begonnen de 126e dag van 2026. Goedemorgen.

0: En daar hangt onze wereld ook een beetje van aan elkaar, hè? Van rumors en dergelijke.
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Ja, niet dat ik van plan was om te beginnen roddelen, maar ja goed, je ziet het wel overal. Ook nu met het overlijden van Hans Otte, dan ja, zijn er meteen een hoop theorieën. Dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat er niet meteen verteld wordt wat er gebeurd is. En ja, dat zet de deur open voor speculaties natuurlijk. En het valt ook op hoeveel vrienden je dan hebt in de showbiz. Als je komt te gaan, dan vraag je ook af, waar waren die vrienden toen het moeilijk ging? Zwaar, hè?
2: Maar wacht, dan ga je er al vanuit dat het moeilijk ging. En dat is ook speculatie.
0: Ja, dat is waar. Ja, nee, dus
2: laten we zeggen dat we toch altijd een beetje...
0: Maar het gaat soms al eens moeilijk in iemands leven.
2: Ja, dat is juist. Dat maken we allemaal mee. Dus, maar goed, Hans Otten. Ja, ik moet toegeven...
0: Strafverhaal. Ja.
2: Ja.
0: Heel jong.
2: 55. Ja, dan denk je al eens na. Ja. Ik heb hem eigenlijk nooit bezig gehoord op de radio. Ik moet wel toegeven dat ik wel vaak tv-programma's van hem bekeken heb, zoals De Blok. Dus, en ik was vooral aan het luisteren naar zijn stem. Ah, zijn stem bleef toch altijd wel hangen, vond ik. Ja. Maar ik weet nooit wat hij eigenlijk gedaan heeft op de radio. Hij heeft wel een jaartje geleden nog iets gedaan bij Nostalgie.
0: Ja.
2: Dat is het laatste wapenfeit dan.
0: Dat is niet zijn sterkste. Maar hij heeft fantastische programma's gemaakt. Commissaris O, dat heb jij waarschijnlijk nooit gehoord.
2: Ik ken het van naam, maar ik heb het nooit gehoord en ik kan mij dus ook niet voorstellen hoe hoog we dat moeten inschatten.
0: Ja, toch wel, ze, want hij deed eigenlijk gewoon interviews, met BV's vooral, maar dan als een commissaris. Dus hij deed geen gewoon interview, dat was geen gewone babbel. Dat was, de BV's moesten dan op zijn bureau komen en het allemaal een keer goed uitleggen, omdat hij toch bezwarende materialen had gevonden. Dus die insteek zorgde er wel voor dat het een heel speciaal programma was.
2: Maar het was geen typetje of zo. Of
0: jawel,
2: het was zichzelf.
0: Ja. Commissaris O, de O van Otten natuurlijk. Dus je hoorde wel dat hij het was. Maar hij speelde de rol van een politieinspecteur die een dossier had gevonden. Ik zeg nu wat. Een dossier Peter van Asbroek en wat heb ik hier allemaal gevonden over je? Ja, dat was een hele originele insteek. Fantastisch. Ja, en we hebben hem ook met deze zender een paar keer mogen ontmoeten. Want zoals je weet heeft Top ooit samengewerkt met VT4 toen. En De Blok en zo deden we samen. En toen hebben we Hans Otten een paar keer tegen
2: Ja. Ik was gisteren nog een aantal foto's aan het bekijken en het is lang geleden.
0: De tijd staat niet stil. En als dusdanig is het woensdag geworden, 6 mei, 6:08. Goedemorgen.

0: Armin van Buren. Ja, dat is al gebeurd, hè. Die zegt heel vriendelijk, ja, kom maar af. Come around again. Ah wel, we zijn hier en zoals steeds weten wij van geen houtpijlen maken en hebben geen flauw idee hoe we de dag moeten beginnen, maar daar hebben we jouw hulp voor.
1: Ja, Bruno Mars is alvast een goed begin, maar jij kan bepalen wat we na Bruno Mars moeten spelen. Vanaf nu, ja,

0: En hij just maait ja.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Voilà, heel veel suggesties binnengekomen, maar ons oog viel op één dingetje, omdat mijn collega zegt, heeft meteen zijn vinger op gestoken. Meester, ik kan daar iets over vertellen, dus ik ben benieuwd.
2: Dit heeft alles te maken, de track die we gaan spelen, met de actie Ibiza of Ibiza.
0: Ah ja, die reis die we weggeven. Ja,
2: ja, okay. En het is zo dat je bij elke deelname ook moest laten weten wat je favoriete Ibiza-track was. Ja. We hebben dan tijdens de finale een top 8 gepresenteerd. Okay. En ja, dan hebben de luisteraars eigenlijk kunnen stemmen op basis van welk nummer ze gekozen hebben.
0: Ja, je dacht eerst van, wat is dat belangrijk voor, ja, dat ik mijn Ibiza-track doorgeef en zo. Maar dat bleek achteraf heel belangrijk te
2: en
0: zijn.
2: En uiteindelijk zijn we uitgekomen in Sint-Niklaas. Anthony deed ook mee en zijn favoriete Ibiza-track. En dus heeft hem ook een fantastische trip naar Ibiza opgeleverd. Die moet nog vertrekken, denk ik.
0: Ja, die zal nog niet geweest zijn.
2: Nee, die zal nog niet geweest zijn.
0: Heeft hij in ieder geval nog geen kaartje gestuurd.
2: In ieder geval, hij had gekozen voor Ninetoes met Finder, maar het is wel de Carl Cox remix. En die Carl Cox die vind je dan ook wel op Ibiza.
0: Ah ja, dat is een beetje, zal wel. Ja,
2: dat is een beetje het verhaal.
0: Tweede thuis.
2: En dus dit nummer heeft hem dan ook die reis opgeleverd naar Ibiza.
0: Ah wel, amai. Plaat met het verhaal. BVV'tje van vandaag, dus Ninetoes.

0: is. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
13: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
12: Ah. Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
15: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
16: Check, check, check. Check de promo.
15: Aldi, altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Sigala en Jacksonby en Riptide. Ja, wel grappig dat we dan net dat BVV'tje hadden van Carl Cox en dat we begonnen over het Ibiza-verhaal. Want wat wil het toeval?
1: Het toeval wil dat Anthony, de winnaar dus van Ibiza of Ibiza, ja? Op dit ogenblik...
0: Met de micro gerust.
1: Ja, excuses. Dat hij op dit ogenblik waarschijnlijk naar de luchthaven aan het gaan is.
0: Vandaag, die vertrekt vandaag.
1: Ja, vandaag vertrekt hij.
0: Oké. Okay.
1: En morgen, dan heeft hij al een party gehad. Zullen we ook even met hem bellen. Collega Bram van de namiddag, die gaat hem eens opbellen om te horen hoe het allemaal is geweest.
0: Ja. Hey, zeg, vraag je tussendoor... Heb je er een beetje ingangen gisteren of zo, collega?
1: Nee.
0: Want je hebt een opvallend diepe stem vanochtend.
1: Het is eigenlijk de stem die ik altijd al wilde hebben.
0: Ja, snap ik.
1: Nee, het is een keelontsteking.
0: Ah, keelontsteking.
2: Ah, keelontsteking laten we ons niet doorkennen.
0: Nee, keelontsteking.
1: Wacht, maar je kan...
0: Daarvoor thuis blijven.
1: Ja, dat is ook belachelijk. Meestal kan je dat zien aan iemand zijn tong, of hij ziek is of niet. Wacht, ik ga even mijn tong uitsteken.
0: Nee, dank u. Hou alles...
1: En? Ziet iets of niet?
0: Dat is ernstig, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, maar kom, even...
0: Hoe heet dat virus?
1: Schurft.
0: Ja, dat schurft. Daar kloppen we op af.

0: The Masters at Work. En Work, ja, die van de krant, die zijn klaar met hun werk natuurlijk.
1: Het nieuws van de dag.
0: Die werken s'nachts, hè. Dan wordt alles gedrukt, zodanig dat het rond deze tijd overal in de winkel ligt.
2: En dat we samen kunnen ontdekken wat de topics van de dag zijn. We beginnen bij het laatste nieuws en het gaat over de centen. Want Vlaanderen moet 1 miljard besparen.
0: Nog over geld, maar een heel ander verhaal bij het Nieuwsblad. Reinders, dat is DJ Reinders, die ging 245 keer cash storten. In totaal was dat 836.500 euro. Rekening werd gemaakt dus door het Nieuwsblad.
2: Gazet van Antwerpen die maakt de volgende bedenking. En het zijn ook meteen de feiten, want Vlaanderen maakt werk van goedkeuring voor zelfrijdende auto's.
0: Vraag naar aangepast vervoer, dat zou een zelfrijdende auto kunnen zijn, maar vraag naar aangepast vervoer de hoogte in. Het heeft natuurlijk iets te maken met de mobiliteitscentrale. Dat is de kop bij het Belang van Limburg.
2: En de zakenwereld mogen we ook niet uit het oog verliezen. De tijd vandaag. Doek valt over chemie-imperium familie De Klerk.
0: En dan nog eentje in de categorie naïef. De Standaard. Ook Vlaamse regering hoopt energiecrisis kosteloos uit te zweten. Ja, niks is gratis.

0: Voilà, dat zijn de goeie ze, de levensgenieters van Fast Boy. Een beautiful life, iets minder van het leven genieten is het op de E313 op dit moment. Want daar verlies je een kostbaar kwartier van je tijd hier op aarde tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: En op dit ogenblik zijn er toch ook al een aantal een citytripje aan het houden in het Brusselse, ter hoogte van de Troontunnel. Dan zitten we midden in het centrum. Ja,
0: klopt, voilà. Ja.
1: Je moet daar ook op dit ogenblik al een 15-tal minuten bij tellen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: alleen dan. Baieie. Die mensen zeggen. Se baieie zingen ze heel de tijd. Of als ik het goed begrepen nu, zal ze daar gelukkig van worden. Wil ik dat gerust eens doen. Voilà. De Bauza en Magnetic. Is het jou ook opgevallen dat zo'n titel in een krant soms geen indruk meer maakt? We hebben het hier over 1 miljard euro. Dat bedrag, stel dat datzelfde bedrag vandaag toevallig op jouw rekening terechtkomt. Dan zou dat wel indruk maken, natuurlijk. Daar zou je dan even toch wel van onder de indruk zijn, op zijn minst, denk ik. Nee?
1: 1000 miljoen euro.
0: Ja, ja, maar ja, 1 miljard.
1: Ja. 9 nullen.
0: Probeer het je even voor te stellen dat je straks je bank-app opendoet en dat je dat ziet staan op je rekening. Zou je dan opkijken? Ja, toch, hè? Op zijn minst. Dat toch even een momentje zijn van, ho. Maar, dat is mijn punt. Als dat in de krant staat, zoals vandaag, Vlaanderen moet 1 miljard besparen. Maar 3 seconden later zijn we dat vergeten, hè? Oh ja, ja, 1 ja, miljard, ja.
1: Als daar nu 5 miljard stond.
0: Oh ja, was even goed.
1: Ja, ja. Oh, wel, ja.
0: Want het probleem is, dat staat om de 3 weken in de krant. En dan denk je, ja, maar ja, ja, kijk, ja. Pff, dat zijn zo van die bedragen, het één oor in, het ander. Dat maakt geen indruk meer. Dat valt mij op.
1: Maar dat is dus om in evenwicht te zijn in 2027. Dat
0: we
1: is eigenlijk...
0: hebben nog tijd.
1: Ja, maar alleen als je nu zou... Ik ken er allemaal te weinig van, hè. Dus ja. Hou niet te veel... rekening met de volgende uitspraak.
0: Oh, nee.
1: Maar stel nu
0: dat ik
1: zou...
0: niet van plan.
1: Nee, maar stel nu dat ik zou zeggen van, kom, we zorgen dat in evenwicht is in 2050.
0: Ja.
1: Dan hebben ze... Allee, ja.
0: Is dat ook niet goed?
1: Is dat ook niet goed? Ja. Als het uiteindelijk maar goed komt. Ja, dat is zo.
0: Voilà.
1: Ja, maar ja, als je een huis afbetaalt, dan is dat toch ook pas in evenwicht na 25 jaar?
0: 20, 30 dus, jaar voilà. Krijgen ze daar. Ja, voilà. Voilà. Ja, ja.
1: Dus geeft die mensen wat tijd.
0: Ja. Maar goed, Ben Weitz is er zich mee aan bezighouden. En hij vertelt het ook in termen zodat iedereen het begrijpt. Dit is zijn uitspraak. Ik vind het mooi. We hebben nu een horde genomen, maar er wacht ons in september nog een polstoksprong. Voilà. Ja, nu begrijp ik het. Helemaal.

0: vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
1: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
2: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, Zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester. Zwaansnanny, jij.
5: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later, aan
6: Buil,
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: als gezond aan de ochtend beginnen met een clementientje. En Calvin Harris in Blessings. Ja, dan mag ik, hip hip hoera, dit weer bovenhalen.
1: Is het met eten bij?
0: Wel, nee, in dit geval. Want het is vandaag 6 mei en dat is de internationale anti-dieetdag. Ah, wel, net wel dan, als ik het zo begrijp. Anti-dieetdag.
2: Dus we mogen buffen zoveel we willen.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus doen niet aan dieet. Dat is het een beetje. Daar is zelfs een soort vereniging van. De anti-dieetvereniging. Ik weet niet hoe ze precies heet hoor. Het is de Dietbreakers. Ja, voilà, hier staat het. Opgericht door een zekere Mary Evans Young. Zij is de voorzitter van de Dietbreakers. Die dus elk jaar een anti-dieetcampagne doen. En je kan zelfs aan de hele wereld laten zien dat je meedoet. Je moet dan een soort ribbon dragen. Een blauw, lichtblauw ribbentje. Als je dat draagt vandaag, dan geef je te kennen. Ik doe mee. Ik doe niet aan diëten. Nu, ja, alleen ik wil nu niet de pret bederven, maar ongezond, constant ongezond eten is ook een soort dieet natuurlijk. Geen goed, maar het is ook een soort dieet eigenlijk.
2: Het beste dieet is alles met mate. Ja. En ik vind ook, hè, alleen tussen ons gezegd en gezwegen, zo mensen, moet opletten wat ik zeg, maar zo mensen die een beetje gezet zijn. Ja. En als die dan zo heel veel afvallen, als je dan een keuze mag maken, wanneer vond je die mensen het sympathiekst? Ja. Visueel, hè? Visueel. Dat zal misschien niet, ik weet niet of het op tumeur gaat werken, maar zo, allee, pak nu Bart de Wever.
0: Ja.
2: Ik vond die geweldig en de slimste mens.
0: Ja.
2: Ik heb het niet over politieke dingen, hè, maar zo gewoon als mensen.
0: Hij zag er gezellig uit.
2: Hij zag zo'n gezellig, zo'n gezellige bompa zo. En dan af en toe een mopke en zo. En ik vond dat wel.
0: Dikke Bart, toen ze hem zo noemde, ja, dat was een gezellige mens.
2: Ja. En ik weet niet of hij dat de dag van vandaag. Het lijkt alsof hij een beetje
0: norser geworden is.
2: Ja, misschien is dat ook zo door zijn job. Ja. Ja, want als je premier van dit land moet zijn. Ja. Moeten.
0: Ja, ja. Daar wordt hij inderdaad een beetje nors.
2: Dus
0: er zijn nog voorbeelden natuurlijk. Hè,
2: dat
0: mensen die ooit, laat het ons inderdaad hetzelfde woord gebruiken, gezet geweest zijn, die dan plots heel veel afgevallen zijn. Ja, dan denk ik, oei. Terwijl die eigenlijk veel gezonder door het leven gaan natuurlijk. Maar toch heb je als eerste reactie van, oei. Dus ik denk dat wij voor de campagne van Anti-Dieetdag nu wel een stevige brok bijgedragen hebben. Graag gedaan.

0: Onlangs had ze het nog over de Dead Dance van hier en daar. Maar vroeger maakte het zo niet uit. Als je maar danste, was het al goed genoeg. Just Dance, Lady Gaga.
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Geen dieetdag vandaag. Ja, want laat ons eerlijk zijn. Sommige diëten, dat is ook gewoon niet gezond. Ik denk dat het beste dieet is gewoon een beetje letten op wat je eet. En vooral niet te veel. Niet eten als je geen honger hebt.
2: Komen ook getuigenissen binnen, zie ik.
0: Ja, Ruben heeft geschreven. Ik ben op dit moment aan het diëten. En waaruit bestaat zijn dieet? Ik mag alles eten behalve kiwis. Amai, dat is een dieet waar ik dan al jaren mee bezig ben.
2: Maar dat snap ik niet, want ze hebben mij altijd gezegd als je kiwis eet, dat dat goed is om je lichaam alles... moet ik dat nu uitleggen? Dat is goed voor de transit. Ik zal het zo
0: is dat goed voor de transit?
2: Wel, dat is goed om op de pot te zitten.
0: Actieve bifidus.
2: Voilà. En dus ik kan me niet voorstellen dat dat slecht is. Als ik een kiwi eet, dan heb ik altijd het gevoel, amai, ik ben gezond bezig. Maar
0: Ruben,
2: dus niet...
0: alstublieft. Want dat is zo, je hoort dat nu, een dieet waar je alles mag eten behalve kiwis. En plots krijg ik goesting in kiwis. Hè.
2: Zo'n gele of een groene?
0: Dat maakt niet uit, ik heb plots goesting in kiwis. Ik heb dat al jaren niet meer gegeten, maar nu krijg ik plots goesting in kiwis.
2: En zacht, hè? Alleen niet dat je zo... Ja.
0: Ah, ik heb ze liever zo wat harder en een beetje zuurachtig. Zo. Ja.
2: Ja.
0: Kijk,
2: maar ja, goed.
0: Ieder zijn goesting.
2: Ja, dat is juist.
0: Voilà.
2: Maar over diëten gesproken. Je weet, ik ben de man van de wist je datjes en af en toe ook de uitspraken. Ik zou dan ook iets nieuws willen lanceren, maar we gaan het ook maar één keer doen. Zo één keer en dan nooit meer. Alleen, het zal ervan afhangen of je tevreden bent of niet. Hè.
0: Okay.
2: Dus ik zou het volgende willen voorstellen.
3: Koens ochtendspreuk.
0: Oeh, er zal een jingle voor hebben.
2: Ja,
0: voor één keer.
2: De budgetten zijn niet meer wat geweest. Vrouwen diëten, mannen die eten. Maar lassen.
0: Ah ja, voilà. Laat dan maar even binnenkomen. En niet te veel ook, hè, want dat is slecht voor je dieet. En denk aan je hart.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Stop!
5: 7 uur geweest.
6: Een lege auto zien aan de verkeerslichten is zo zot nog niet.
5: Nee.
6: Bart van Langenhoven, die legt het uit. Dag Bart.
7: Goedemorgen. Zelfrijdende auto's komen er binnenkort ook in Vlaanderen. Mobiliteitsminister Aniek de Ridder bekijkt die mogelijkheid voor 5 automodellen. Daarmee geeft ze het startschot om in Vlaanderen auto's te laten rondrijden zonder dat een chauffeur ook maar 1 seconde bijstuurt of remt. Er moet wel een bestuurder in die wagen zitten die op elk moment kan ingrijpen. Tests in Nederland hebben al bewezen dat die wagens zeer veilig door het verkeer geraken. Maar wanneer we zelfrijdende auto's in Vlaanderen zien rondrijden, is niet meteen duidelijk. Als het van mobiliteitsminister Aniek de Ridder afhangt, moet dat zeer snel gebeuren. De Verenigde Staten loodsen tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dat bevestigt president Trump. De Amerikanen probeerden sinds eergisteren schepen die niets met die oorlog te maken hadden, daar weg te krijgen. En de VS gebruikte daarvoor torpedojagers. De pauze van de operatie komt er op vraag van Pakistan, dat bemiddelt tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump bekijkt intussen of hij tot een akkoord kan komen met het Iraanse regime om die oorlog te stoppen. En in de Champions League voetbal plaatste Arsenal met rode duivel Leandro Trossard zich gisteravond als eerste voor de finale. Het versloeg in eigen stadion niemand minder dan het Spaanse Atletico Madrid met 1-0. De heenwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Saka scoorde het enige doelpunt voor Arsenal na een knap schot van Trossard. En ook een goede redding van die Madrileense doelman, maar Saka volgde goed en tikte de winning goal binnen vanavond. Spelen Bayern München en coach Vincent Kompany een terugwedstrijd van de halve finale in eigen huis tegen Paris Saint-Germain. De heenwedstrijd eindigde op een spectaculaire 5-4 voor de Parijzenaars, weet je nog. In het westen is het droog met geleidelijk aan opklaringen. In het centrum en oosten blijft het nog een tijdje regenen, maximaal tot 14 graden. Morgen begint met opklaringen, daarna meer wolken en plaatselijk kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, daarna meer stapelwolken, maar het blijft wel droog vrijdag, maximaal tot 19 graden.
6: Bart van Langenhoven is ook zo'n beetje de bompa die dan zo'n verhaal aan het vertellen is over het voetbal van, weet je nog, Paris Saint-Germain. We zijn zo benieuwd.
5: Beste kleinzoon.
6: Ja, zodat, ja,
5: luister even.
6: Ik zal het even
5: laat ons
6: uitleggen.
5: Even aan de open haard gaan zitten. Ik zal jou eens vertellen over de Champions League.
6: Ja, dus zet je even op een schoot.
5: Hij had het ook over zelfrijdende auto's. Ja, misschien kan dat zomaar gebeuren, hè, dat je vanochtend wakker wordt en dat uw auto al in de file staat en jij bent nog thuis.
8: Ja, het kan inderdaad, maar het valt goed mee onderweg. Momenteel maar 2 plaatsen waar je wat tijd verliest. Dat is op de binnenring rond Brussel, kwartier aanschuiven tussen Expo en Machelen. En ook richting Antwerpen op de E313. Geen zelfrijdende auto's, wel een kwartier file tussen Massenhoven en Wommelgem.
5: Als dat ooit komt, dat gaat gebeuren, hè? Er zijn altijd idioten, heb je altijd. Dus die, ik weet niet hoe dat dan precies allemaal
6: dat
5: gaat.
6: Dat dan is ingesteld.
5: Maar dat je een eigen auto gemist hebt dan.
6: Wacht op mij!
5: Ja, die is al weg en jij staat daar. Oh, dat gaat gebeuren.
4: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
6: En dan gaan we eindelijk ook de scène van Mr. Bean kunnen naspelen. Dan is dat zo zot nog niet dat hij in de auto zit.
5: Ja, ik zit er nu al op te wachten.

0: Ja, ik weet niet wat die allemaal van plan zijn, maar... Get Lucky. Tonight, Daft Punk. En je dwingt dat natuurlijk een beetje zelf af. Dus het zal wel een snootplannetje zijn van de heren. Goed, bijna 7:10. We hebben het hier over diëten. Dat gaat niet lang meer duren, want daar kennen we niet veel van. Wille, jij bent wel iemand die af en toe al eens een dieet heeft geprobeerd, hè?
1: Ja, maar het waren vooral ongezonde dingen. En ik kan het niemand aanbevelen om jezelf uit te hongeren. Nee. En op onregelmatige... Dus, maar ja,
0: ik hebt het geprobeerd.
1: Ja, maar ik denk dat elke mens wel eens in een fase zit. Nee?
0: Ja, heel lang geleden heb ik ooit eens een dieet gevolgd. Ik weet niet waarom. Ik denk dat mijn toenmalige vrouw daarmee afkwam. En dat was een soort soepdieet. Dus je mocht soep eten zoveel je wou. Maar die was dan vetafdrijvend of zoiets. En je mocht dat ook combineren met alle fruit wat je wou, behalve bananen. Maar jongen, de kilo's vlogen eraf. Die kwamen er ook vlotjes terug bij. Dus
1: maar ik denk dat je altijd...
0: zin heeft dat dan.
1: Nee, ik weet het wel. Maar je hebt dan wel even het moment van... Ah, het lichaam...
0: Ja, dat wel. Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Ah, goed, je moet dat voor jezelf uitmaken. Maar jezelf uithongeren, doe het niet.
0: Het is vandaag anti-dieetdag. Voor alle duidelijkheid. Iets waar ik mij redelijk trouw aan hou. Ben jij bij een dieet? Je hebt dat niet nodig,
2: nee,
0: zeker?
2: Nee, echt. Ja,
0: is nog jonk, hè.
1: Ik zie ook al wat voedingsschema's binnenkomen.
0: Ja.
1: Zo mensen die met eten bezig zijn of met dieeten, denk ik dan.
0: Ja,
1: maar ik ken er ook te weinig van. Maar die begint zijn dag dan om 7:00. Amai, dan zijn wij al een uur bezig.
2: Nou ja, het is okay.
1: Ja, nee.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Nee, dus, om te lachen.
0: Och, die heeft toch de kracht niet meer om... Ja,
1: wel ja, maar misschien is dat een bodybuilder en komt hij op mijn mail. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Zou kunnen.
1: Hij begint met 200 gram kwark.
0: Ik zie dat hier veel staan op dat dieet.
1: Twee eieren plus één wit... Eén wit, zou dat sneetje brood zijn. En dan notenmeel en loops. En als ik dan eens ga kijken... Wat, de loops, dat zijn
0: loops,
1: toch van die
0: dat
1: honey...
0: Dat is van Kellogg's. Honey loops.
1: Ja.
0: Dat zal het wel niet zijn.
1: Ofwel, maar er staat bij 10 gram. Maar 10 gram en zo van die loops, dat zijn er 5, hè. Dat zijn zo 5 van die kleine loopjes.
0: Ja, als ze dat...
1: Stevig ontbijt.
0: Voorschotelen, denkt het toch. Je stel. Maar die kwark, dat de hele dag door.
1: Ja,
0: kwark.
1: En heel veel kipfilet ook.
0: Kipfilet en kwark.
1: Oh ja.
0: Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit kwark heb gegeten.
1: Maar ik zou ook niet weten wat dat graag kunt vinden.
0: Wat is dat? Kwark?
1: Ja, dat is zo...
2: Ja, zeg maar.
1: Nee, ik denk dat dat zo'n samenhangsel is van granen of zo.
0: Is dat een soort yoghurt of zo?
2: Ja, het is zo, het hele verse kaas staat er als omschrijving.
0: Okay. Ja, kaas is toch per definitie vettig?
2: Ja, maar het is zo'n platte kaas en dan een gezonde versie ervan.
1: En zonder smaak waarschijnlijk.
2: Ja, waarschijnlijk.
0: Ah, ja. Ja.
1: Maar ja, goed.
0: Maar,
1: nee,
0: een halve kilo suiker erover en...
1: Maar langs
0: dat...
1: Dat
0: was niet de bedoeling, zeker. Nee. Ah, sorry, het is anti-dieetdag voor iets.

0: sorry dat we zo negatief doen over een en ander. Heeft te maken natuurlijk met het feit van 1, geen kennis. En 2, ja, het is anti-dieetdag, dus we moeten het wel doen, blijkbaar.
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Maar goed, er zijn mensen die er wel intensief mee bezig zijn. En dat is allemaal heel verantwoord en gezond. En zo, ik weet het ook wel.
2: We steunen je, maar niet vandaag.
0: Dus nee, ja, zeker.
2: Ja, dus morgen dan gaan we je steunen. En met supportersvlaggen en alles wat je wilt. Maar vandaag dus een beetje minder.
0: Voilà, Robin schrijft, de kunst is om gewoon om onder de calorieën te blijven. Dat hoor ik heel veel calorietjes tellen en zo. Maar dat lijkt me zo vermoeiend ook. Niet?
2: Ja, dat weet... Allee, ik bedoel, op restaurant, je weet dat toch niet? Dat staat er toch niet bij?
0: Ja, of, dat zou eigenlijk wel mogen, hè? Ik denk dat dat een gat in de markt is, wat je nu zegt. Dat de calorietjes erbij staan als je de menukaart
2: vraagt. Ja, maar dan ga je zoiets hebben van de chef-kok. Allee, de chef-kok die kookt vanuit zijn buik en vanuit zijn gevoel.
0: En meestal veel buik.
2: Oh ja, buik. Ik denk niet dat dat evident is.
0: Maar kijk, ze bestaan. Robin bijvoorbeeld schrijft mij dus, de man die ook zei dat het de kunst is om onder de calorietjes te blijven, dat hij bezig is met een dieet sinds, jawel, 1 januari. In het kader van de goede voornemens. We hebben iemand gevonden die goede voornemens volhoudt. Die zijn heel zeldzaam, dus koester ze. En hij is begonnen met een dieet dus op 1 januari. Hij woog 93,4 op nieuwjaarsdag en nu nog 74. Dat is goed gewerkt, hè?
2: Dat is bijna 20 kilo.
0: Amai.
2: Chique uit dinges. Het hoofd.
0: Knap.
3: Ja, maar, ja, ook mooi.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Je ziet, met het juiste dieet ontwikkel je ook je hersenen.
2: Ik voel het al een beetje.
0: Ja, ja, ja, wij ook. En dan nog deze van Glenn. Die houdt nogal van het seafood dieet.
2: Vis dus.
0: Nee. Hoe moet ik dat nu uitleggen?
2: Het is een woordspeling.
0: Het principe is heel eenvoudig. Het seafood dieet bestaat eruit... I see food, I eat it.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Ja, ik mag dat toch even toevertrouwen aan iedereen. Ik heb hier net een... Ik laat dat onze complimentje noemen. Zo heb ik het toch geïnterpreteerd. Dat ik ook wat afgevallen ben sinds een tijdje. Ja, ja. En dat het zelfs zichtbaar is. Maar jongens toch. Groot feest. Ja. Ja. Dankjewel. Nee, Louis die maakte onze filmpjes, zoals je weet en zo. Hè. Het beste van Jeroen en Koen, elke zaterdagmorgen.
1: Om 9:30.
0: Op jouw favoriete Facebookpagina.
1: En Instagram.
0: En dan kijk jij soms terug naar filmpjes van, wat is het, een half jaar geleden of zo.
2: Ja, gewoon om eens te zien hoe het dan was. Ja, ja. En ik kan zeggen, je bent erop vooruit gegaan.
0: Ja. Nee, achteruit, hè, qua gewicht. Dus vooruit in de aan...
2: voilà.
0: De aanblik.
2: Voilà.
1: Amai. Lieve collega's, zoals ik al zei...
0: En er jij... is minder Jeroen nu, dat is wel een nadeel. Ja. Ja.
1: Zoals ik al zei, en jij ook al gezegd hebt... Ik ben bezig met voeding en dieet en af en toe zo eens afvallen en zo. Mm-hmm. Dus wat is je geheim?
0: Mensen willen dat weten. Heel simpel. Ik kan het u van harte aanraden. Een goede portie miserie en je zet er ook. Echte aanraden.
1: Ik kan je helpen om
0: not. Dat... het enige positief in het verhaal. Kom.

0: How to be Reggie en Laura.
1: Ongehoorde ochtendradio.
0: Alleen nog eentje over dat diëten dan zijn we daar ook weer vanaf. Manuel zegt, zeg Jeroen, als je zo vermagerd bent zoals Bart de Wever, nee, zo ver gaat het nu ook weer niet, maar zwart, is de gezelligheid dan ook niet een beetje uit u? Dat is moeilijk om dat over jezelf te zeggen natuurlijk. Ben ik minder gezellig geworden? We hadden het daarnet nog over dat dikke mensen zo gezellig zijn. De stilte is veelzeggend.
2: Sommige dingen hoef je niet uit te spreken om het te bevestigen of te ontkennen. De mensen kunnen zelf wel een oordeel. Allee, kom. Er dan nu toch geen spel
0: van. Collega's moet je het hebben.
2: Nee, maar kijk.
0: Kevin schrijft, ik ben mijn miserie kwijt en ook 14 kilogram. Maar dat is wel het voornemen. Oh, ik heb allebei kwijt.
2: Ja. Nu je daar toch over begint. Ik heb dat eens meegemaakt op mijn 18. Ik was voor de eerste keer zo verliefd. Maar je kent dat, hè, zo serieus verliefd. En dan gedumpt als een stuk vuil. Ja. En dan ben ik volgens mij zo ook 10, 15 keer. Ik vond dat geweldig. Ja, je voelt je als een...
3: Ik vond dat geweldig. Ja.
2: Nee, maar het is zo'n reset. Ga terug naar start. En dan kun je terug beginnen eten.
0: En wat vond je dan precies geweldig? Dat is me niet helemaal duidelijk.
2: Dat je 15 kilo afvalt. Gewoon terug opnieuw kan beginnen. Dat is
0: en zou je graag 15 kilo afvallen terug? Of is het niet nodig? Ik weet het niet, Koen. Ja, dat beslis je zelf over natuurlijk.
2: Ja, het feit dat je nu de aanzet geeft, moet ook zijn dat je wil dat ik 15 kilo afval. Anders zeg je dat niet.
0: Nee, ik kan niet schelen, hoor.
2: Mensen een slecht gevoel geven, dat is geen probleem.
0: Mensen woorden in de mond leggen. Daar zijn we ook goed in. Dat heb ik helemaal niet gezegd.
2: Dus je vindt dat ik 15 kilo...
0: Jawel. Ik vraag
2: maar
0: of, je daar behoefte aan hebt, aangezien je die ervaring al gehad hebt.
2: Ja, maar eigenlijk niet. Maar nu jij niet zegt van het is niet nodig, je zegt het niet. Dus
0: dat heb ik ook letterlijk gezegd, hè. Voor mij is het niet nodig. Maar misschien heb je er zelf behoefte aan.
2: Nu wel.
0: Ja? We gaan op zoek naar een partner voor mijn collega, die hem dan nadien keihard dumpt als een stuk vuil. Het is voor zijn eigen goed.

0: moet je dan maar denken, Koen. We are indestructible. Ons gaan ze niet hebben. Nog eentje om af te sluiten. Davy raadt het toucan-dieet aan.
1: Toucan?
0: Toucan-dieet, ja. Dat lijkt mij moeilijk verkrijgbaar. Hè? Zo elke avond gebraden toucan of zoiets.
1: Ik ben dat eigenlijk nog niet tegengekomen in de winkel ook, zo'n toucan.
0: Maar nee, natuurlijk niet. Je komt dat amper tegen in de dierentuin, ja? Laat staan in de slagerij.
2: Toucan.
0: Maar ja, toucan-dieet bestaat erin dat je gewoon... Fred, tot je broek niet meer toe kan. Ja, ja goed, oké. Okay. En daarmee is alles gezegd. We gaan even naar het verkeer.
3: Ja, het is rustig onderweg, maar twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de bindering rond Brussel, 20 minuten extra tussen Expo en Machelen. En ook richting Lummen vertragen op de E313 een kwartier extra daar tussen Ham en Beringen komt daardoor een defect voertuig.
0: Al klaar?
3: Ja, het is alles.
0: Oké, okay. Dan denk ik dat jouw laptopje...
3: Toucan.
0: Toucan, ja.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.

0: Oké, Jenny, zoals jij wil. Vanavond zal ik je saven zoveel jij wil.
1: Ja.
0: Jennifer Lopez, Jenny from the Block met Sing Me Tonight samen met David Guetta.
1: Zeker, zeker. En dan kijken wij naar buiten en dan denken we, god ja, moeten we het daarmee doen? Erwin, die wordt weer op het matje geroepen, heb ik het gevoel. Goedemorgen.

0: Wallonië, in de provincie Limburg, deels ook in het centrum van het land, gaat vooral om wat lichte regen, motregen. Maar aan zee, bijvoorbeeld, is het droog, met straks ook wat zon, dus grote verschillen in ons klein landje. En dat maakt het voor een voorspelling wat moeilijk. Waar we het wel over eens zijn, iedereen gelijk voor de wet. Het wordt een kille woensdag. Een gure wind uit het noorden zorgt voor temperaturen tot amper 12 graden. Misschien aan zee straks 14 graden, maar dat is toch een beetje weinig voor de maand mei.
1: Compleet ondermaats, zou ik zelfs durven zeggen.
0: Ja, dat is zo. Ja.
2: Langs de andere kant, als het vandaag de slechtste dag is van de week, dan kan het enkel beteren. En dat gaat dan morgen al beginnen, hopen we.
1: Ah ja.
0: Ja. Morgen begint het vanaf de kust op te klaren. Vooral dus in West-Vlaanderen, deels Oost-Vlaanderen, ook in de provincie Antwerpen, komt de zon stilletjes aan tevoorschijn. In de rest van het land gaat dat moeizamer, met nog altijd veel wolken. Links of rechts nog wat motregen of een bui, maar toch al wat hogere temperaturen, 15, 16 graden. Ja. Vrijdag is het droog, met zon, met wolken. En de stijging van die temperaturen zet zich door. Vrijdagmiddag al op meerdere plaatsen 18 tot 19 graden. In het weekend wordt het nog warmer, gaan we zelfs plus 20. Maar de kans op enkele regen- en onweersbuien wordt wel groter. Niet meteen op zaterdag, maar wel zondag. Dus als je wat in open lucht wil doen in het weekend, dan zou ik er zaterdag uit pikken. Ja. En ja, begin volgende week is het toch weer om zeep. Wordt het killer, wordt het wisselvalliger met regen en buien. Dus toch maar profiteren van vrijdag en zaterdag.
1: Het is een moeilijke lente dit jaar, hè?
0: Ja, het is een beetje van alles en nog wat.
2: Ze zijn nog een beetje aan het zoeken volgens mij, maar eens het gevonden hebben buiten, dan zijn we vertrokken. Ja.
1: We zijn duidelijk nog niet vertrokken, want mag ik even opmerken, Erwin, dat jij ook een lange termijn... Dat is niet van je gewoonte, daarom dat het mij zo opviel natuurlijk. Je deed een soort lange termijn voorspelling en die zag er... Ja, niet goed uit. Ik moet zeggen zoals het is.
0: Ja, komt omdat nagenoeg alle weermodellen zo'n beetje dezelfde taal spreken. Vanaf maandag, dinsdag wordt het terug wisselvalliger. En dan weet je, ja, echt een stabiele, warme, zonnige periode. Dat zit er toch voorlopig niet in. Nee. Maar in mei kan het wel soms snel keren. Ja. Dus toch een beetje positief blijven.
1: Positieve is dat ze van gedacht kunnen veranderen, alle weermodellen.
0: Voilà, zoiets.
1: Ja. Daar gaan we het op houden. Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Ja. Joe.

0: You got to get
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, Dreambeats.

0: De heilige Ella Henderson.
1: Ah. Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
2: En het ging ook over het alibi.
0: Alibi. Ah. Oh, mannetjes toch, mannetjes. We hebben net een weerbericht gehoord waar we niet echt vrolijk van worden. Dus ik denk dat we hier een tandje moeten bijsteken eigenlijk. Dus om een beetje vrolijkheid in de wereld te brengen.
2: Ah. Ja. Dat ga jij
0: doen? Ik ga een poging doen. Ik weet niet of ze gaat werken, want eerlijk gezegd, zelf vind ik het behoorlijk irritant. Maar ken je de Crazy Frog nog?
2: Van
0: ding.
2: Ja.
0: Dat bestaat dus nog altijd, hè, dat spel. Die heeft 11 dagen geleden...
2: Een video...
0: Een nieuwe single uitgebracht.
2: Amai.
0: Ja. Allee, zullen we het er even, heel even... Allee, als het moet.
2: Maar wacht, welke insteek heeft hij genomen? Is dat niet op een bestaand liedje dan?
0: Ja,
2: of is
0: meestal
2: dat iets,
0: wel. Ja. Ja, het is weer zover. Daar gaan we. Nieuwe single van The Crazy Frog. Okay. Daar zaten we op te wachten, hoor. Wel een mooie videoclip, ik moet het zeggen zoals deze.
2: Wat hebben we veel aan?
0: Ze hebben dus eigenlijk gewoon dat plaatje van Alexandra Stan gepakt.
2: Maar ik mis wel de Crazy Frog.
0: Ja, ah. Want die kan geregeld worden hoor, daar komt ie.
2: Oh. Ja, toch niet. Nee, mijn woorden terug.
0: Zullen we dan toch maar gewoon het origineel pakken en die kikker steken waar hij me hoort? Nee, goed, botersausje.
2: We blazen hem op.
0: Ja. Doe ons toch maar het origineel. Alex

0: word ik dan vrolijk van. Gewoon omdat het origineel beter is. Allee, alles is beter natuurlijk dan de Crazy Frog. Alhoewel, ik heb wel de indruk dat dat beest, als ik het zo mag noemen, fans heeft. Ik krijg hier berichten binnen als...
1: Hey, top! Ring, ding, ding, ding, ding,
0: ring, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, oké, helemaal zot ervan. En daarom, lieve vrienden, hebben wij voor jullie de geschiedenis, mocht het jullie interesseren, van de Crazy Frog. Mijn collega is daarvan op de hoogte namelijk.
2: Lieve mensen, ik wil jullie meenemen naar 1997. In 97 was er een 17 jaar oude Daniel Malmedal. Mm-hmm. En Daniel Malmedal, die had een talent. Ja. Hij kon een verbrandingsmotor nadoen.
0: Een verbrandingsmotor?
2: Dus gewoon een motto eigenlijk, dat we zeggen.
0: Ja. Ja.
2: En dus zijn kameraden die vonden dat hij dat geweldig kon.
0: Ja.
2: En ja, ze hadden dat blijkbaar op internet gezet. En
0: was dat een hobby van hem, om zo te sleutelen
2: dan
0: aan...
2: Dat weet ik niet.
0: Ja, sorry voor de bijvraag.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dus een tv-maker die had dat ontdekt en die heeft die Daniel Malmedal uitgenodigd. Ze zegt, allee Daniel Malmedal, kom dat eens doen in de studio.
0: Dus Daniel Malmedal, medal zijn hebben en houden, ja, naar de studio.
2: Naar de studio.
0: Ja.
2: En dan heeft hij het volgende gedaan...
0: Ja.
3: Ding ding ding ding ding ding ding ding bam dam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
0: bam bam bam bam bam bam
2: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Ja, dat was een bepaalde...
0: Van meneer Malmedal.
2: Van meneer Malmedal.
0: Ja, ja.
2: Van meneer Malmedal. Ze hebben dat online gezet en de rest is geschiedenis.
0: En dat is viraal gegaan en sindsdien...
2: Ja. Ja. Maar viraal gaan is 97. Er zijn weinig mensen die dat kunnen zeggen.
0: Dat is waar.
2: En de Daniel...
0: Viraal gaan was, dat stond toen nog in zijn kinderschoenen.
2: Ja.
0: Maar de Malmedal, jongen.
2: De Malmedal. Ja. Allee, houd hem in de gaten. Voilà, dat is het verhaal. Van Crazy Frog.
0: Yes.
2: Toch leuk om te weten.
0: En dus die zijn een paar handige jongens en meisjes opgesprongen en die hebben daar dan plaatjes beginnen mee.
2: Maar ik hoop dat die zo binnen zijn als een huis. Ja. Het is een gegund om met zoiets stoms...
0: Sorry als je dat niet meegemaakt hebt, maar dat is een hype geweest. En dus dat videoclipje met dat zot kikkerkinnen en zo. Daar werden knuffelpoppen van. Je vindt die soms nog in een schietkraam die dat hun stok niet kwijt geraken. dat blijft zo... Onderhuids blijft dat in de maatschappij zo oppoppen. Dus voilà, 11 dagen geleden dachten ze van, we gaan de Crazy Frog nieuw leven inblazen. Woordspeling. En hij is nog niet ontploft.
2: Nee, het is de naam die je nooit zal vergeten.
0: Ja.
2: Daniel Malmedal.
0: Voilà.
2: Alles.
0: And the rest is history.

0: Sam Veld. Ook een die aan de openaard al eens plaatsneemt met zijn kleinzoon op de schoot, heb ik de indruk. Ja, dat sfeertje zit er wel in, hè. Van... Hey Sam, kom eens hier. Kom eens op mijn schoot zitten. Ik ga u een keer iets vertellen. En dan sterft de muziek even uit en dan krijg je...
1: Hey son, I won't show you. Ah, sorry. Gaat
0: niet goed. Sorry. Ook al aan het trainen voor uw bompaarschap. Of,
2: Een beetje een ongelukkig moment. Excuses.
0: Ja, dat is waar. Ja. Zeg maar nog één dingetje over die Crazy Frog.
2: Ja?
0: Het werkt dus wel nog altijd, hè. Dus 11 dagen geleden is die videoclip op YouTube gezet. 11 dagen geleden en bijna 3 miljoen keer bekeken ondertussen.
2: Ja. Ja, maar allemaal door Daniel, maar met alles zelf. Zo kan ik het ook.
0: Ja, het is een beetje tijd over. Ja. Hij heeft op F5 gedrukt een paar keer.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Dit is Stop.
8: Ruim 8 uur.
9: En de minister van Mobiliteit die staat niet stil.
8: Ah nee.
9: Bart van Langenhoven die legt uit. Dag Bart, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Zelfrijdende auto's komen er binnenkort ook in Vlaanderen. Mobiliteitsminister Aniek de Ridder bekijkt die mogelijkheid voor 5 automodellen. Daarmee geeft ze eigenlijk ook het startschot om in Vlaanderen auto's te laten rondrijden. Zonder dat een chauffeur ook maar 1 seconde bijstuurt of remt. Want er moet wel een bestuurder in die wagen zitten die op elk moment kan ingrijpen, die chauffeur. Tests in Nederland hebben al bewezen dat die wagen zeer veilig door het verkeer kan geraken. Maar wanneer ze, of wij, zelfrijdende auto's in Vlaanderen zien rondrijden is niet duidelijk. Als het van mobiliteitsminister Aniek de Ridder afhangt, moet dat zeer snel gebeuren. Vrijdag bespreekt de Vlaamse ministerraad het voorstel. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart als ze gemiddeld 12 jaar oud zijn en hun eerste zichtrekening als ze amper 10 zijn. Dat bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Want ouders willen hun kinderen al maar vroeger leren omgaan met geld, wat een goede zaak is, zeggen financiële experts. Toch zijn ouders bezorgd ook over de gevaren van phishing of fraude waarmee hun kinderen te maken kunnen hebben. De Verenigde Staten loodsen tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz, bevestigt president Trump. Amerikanen probeerden sinds eergisteren schepen die niet met die oorlog te maken hadden met Iran daar weg te krijgen. En de VS gebruikte daarvoor torpedojagers. De pauze van de operatie komt op vraag van Pakistan, dat bemiddelt tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump bekijkt intussen of hij tot een akkoord kan komen met het Iraanse regime om de oorlog te stoppen. En in de Champions League voetbal plaatste Arsenal met rode duivel Leandro Trossard zich gisteravond als eerste voor de finale. Het versloeg in eigen Emirates Stadion het Spaanse Atletico Madrid met 1-0. De heenwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Saka scoorde gisteravond het enige doelpunt voor Arsenal. En vanavond spelen Bayern München en coach Vincent Kompany een terugwedstrijd van die halve finale in eigen huis tegen Paris Saint-Germain. De heenwedstrijd eindigde op een spectaculaire 5-4 voor de Parijzenaars. In het westen is het droog met geleidelijk aan opklaringen. In het centrum en oosten blijft het nog een tijdje regenen. Maxima vandaag tot 14 graden. Morgen begint met opklaringen, daarna meer wolken en plaatselijk kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, later meer stapelwolken. Maar het blijft droog vrijdag, maxima tot 19 graden.
8: En de enige troost die je hebt in de file is dat je ook droog zit, natuurlijk.
11: Klopt, maar het is ook rustig onderweg. 3 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur file rijden tussen Expo en Machelen. Richting Brussel op de E40 20 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En richting Antwerpen op de E313 ook een kwartier file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
12: Wat? Wat zit je te lachen?
8: Ja, sorry. Ik hoorde een binnenring zeggen. Dat is wel een ideaal woord voor de Crazy Frog. Ja,
7: dit is Stop. Jeroen en Koen.
12: Bin, bin, bin, bin, ring, ring, ring, ring.
8: Ja, sorry, het ligt aan mij, het ligt aan mij. Laat het.
12: Het is ervoor gemaakt.
8: Ja, dat is waar.
12: Stop. Binnen de ring, ring, ring. Swedish House. Mafia.
8: Mafia, dat ook, ja.

0: Je kan dat nu wel zeggen, maar de straat van Hormuz, volgens mij is die nog altijd dicht.
1: Ja.
0: Save the World, zij doen het in een aantal minuten. De Swedish House Mafia.
2: Topsport.
1: Ja, een beetje topsport, want ik heb de indruk dat voetballiefhebbers, en er zijn er wel wat onder ons, dat die ongelooflijk uitkijken naar die wedstrijd van vanavond. Vanavond weten we, zo, ja, veel te laat natuurlijk, dat zijn we het allemaal over eens. Maar goed, rond een uur of 11 gaan we dan weten wie de tweede finalist is in de Champions League. En waarom kijken heel veel voetbalsupporters daarnaar uit? Zelfs als je een neutrale supporter bent, ja, die heenmatch, dat was een spektakelstuk natuurlijk. Hè?
0: 9 doelpunten zijn er gevallen tussen PSG en Bayern München. Mm-hmm. En we weten dat er al een Belgje in zit sinds gisteren. Want Arsenal, ja. Met Leandro Trossard dus, die zit al in de finale.
1: Ja.
0: Dus vanavond ofwel Bayern München ofwel Paris Saint-Germain. Ja, het is duidelijk voor wie wij supporteren. En dat is Vincent Kompany. Die staat op het veld, maar ook niet helemaal natuurlijk. Ja. En dus vanavond kan hij geschiedenis schrijven.
1: Ja, jij bent er wel een beetje mee bezig, heb ik de indruk. Want jij bent een grote fan van Vincent. Mag ik een paar domme vragen stellen?
0: Ja, ik weet wel niet of ik er ga op kunnen antwoorden, maar
1: het was,
0: vraag stellen.
1: Het was 5-4. Is dat dan zo, is dat dat systeem van dat uit goals dubbeltellen en zo? Of,
0: Nee, ik denk dat niet.
1: Alleen wij uitgevonden.
0: Ja.
3: Nee, okay. Dat is afgeschaft, dat systeem.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Vroeger bestond het wel, hè?
3: Klopt.
1: Ook in de Champions League?
3: Ja, dat was het gewoon in het voordeel, ja.
1: Ah, ja, okay.
0: Dus ik zal het nu even uitleggen.
1: Dus nu is het gewoon één goaltje achterstand voor Bayern.
0: Juist.
1: Ja.
0: Je zal het bovenaan zien staan ook. Dus bovenaan links in het hoekje zal je de punten te zien van de vorige wedstrijd.
1: Ja, ja,
0: en dus ook die van vanavond.
1: Ja, maar het is niet dat die, als het nu gelijk is of zo, dat dan de uitgoals meer waard zijn.
0: We blijven spelen tot we een winnaar hebben.
1: Okay.
0: Is dat dan met verlengingen?
3: Ja, dat kan.
0: Oh, desnoods met verlengingen.
1: Wel. Desnoods wel, hè. Oh. Ja, door dat systeem van dat dubbele was dat niet, hè?
3: Nee.
1: Nee, voilà. Kijk, dus kan een lange avond worden in ieder geval.
0: Wel ja, kijk, Vincent Kompany. Kom aan, hè, jongen. Doe je best.
1: Speelt er bij Paris Saint-Germain iemand van ons?
0: Nee. Ooit wel, Thomas Meunier.
3: Ja.
0: Maar ja, dat is lang geleden.
1: Maar je kent er echt iets van, hè?
0: Nee, dat is gewoon uit parate kennis.
1: Ja. Ik wil dat niet.
0: Ik wil dat niet mee te koop lopen.
1: Nee.
0: Ik ben ook maar eenvoudig gebleven.
1: Nee,
0: ondanks mijn kennis.
1: Ja. Ik ken hem. Hij wil dat niet mee te koop lopen. Maar dit gaan we nog weken moeten doen.

0: Million Miles Away. Alweer een gigantische meezinger. Offenbach.
1: Pagina 13.
0: Ja, we blijven even in de voetbalsfeer, want het WK komt er ook aan. Als straks de competitie afgelopen is en de Champions League en zo, dan begint eigenlijk meteen daarna. Het is niet zo lang meer hoor.
2: Het is volgende maand al.
0: Ja, het wereldkampioenschap voetbal. En wat hoort er onlosmakelijk bij een WK voetbal, ook zoals de
2: Olympische Spelen?
0: Nee, de competitie heeft dat ook. Alhoewel, ik weet niet of het nog bestaat. Weet je waar ik het over heb?
2: Een hymne.
0: Ook. Maar ook een albumke van Panini.
2: Ah, ja.
0: Bestaat dat nog voor de Belgische voetbalcompetitie eigenlijk?
2: Maar ik denk niet dat het... Is dat jaarlijks effectief?
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Ja.
0: Het wordt nu opgezocht of het nog bestaat voor de Jupiler Pro League. Maar er komt in ieder geval een album voor het WK. Nu, heb jij dat ooit als hobby gehad?
2: Ja.
0: Dus er was om de zoveel tijd dan zo'n zakje stickers gaan kopen en plakken en vaststellen dat je de elftal had. Je kent het.
2: En dan wisselen met vrienden.
0: Ja, dat was een leuke hobby eigenlijk. Kom.
3: Ja, slecht nieuws, want het blijft niet plakken. Want voor het eerst in 50 jaar is er geen Panini-album voor de Belgische competitie in 2026. Ja.
0: Vorig jaar wel nog dus.
3: Ja.
2: Maar goed, laten we focussen op de positieve dingen. Het WK 2026 zal dat wel hebben.
0: Dat zal dat wel hebben, maar ik moet wel zeggen, het is een dure hobby aan het worden. Om te beginnen, het WK-album van 2026 heeft dus ook rekening gehouden met het feit dat er nu 48 landen deelnemen, vroeger 32. Dus er zijn ook veel meer ploegen, dus er zijn ook veel meer stickers, want elke sticker is één speler. In totaal zullen er in dit jaar in het boekje 980 stickers moeten geplakt worden. Dat zijn er 342 meer dan het jaar daarvoor. Een pakje van 7 stickers kost €1,50. Vorige keer was, 4, 5 jaar geleden, was dat nog €1. Dus dat is al een flinke stijging. En zo. Dus als we even rekenen, als je het album volledig wil hebben, stel, want dat is toch de betrachting altijd, dan zal je in theorie, dat is dan op voorwaarde dat je elke keer stickers koopt die je nog niet hebt, 140 pakjes nodig hebben. Dat is al €210. Maar ja, zo werkt het niet natuurlijk. Je zal meer dan 1000 pakjes ongeveer moeten kopen om aan die 980 unieke stickers te geraken. En dan zit je toch al snel op een bedrag van €1.158 om dat album ooit een keer vol te krijgen.
2: Ja, dag Jan.
0: Ja, voilà, dat bedoel ik.
2: Wacht, en dan nog €9,99 voor het boekje zelf.
0: Is dat waar?
2: Ja, je moet het boekje ook nog kopen, hè?
0: Een leeg boekje.
2: Dat is toch schitterend? Ja, maar ja, bedoel
0: ik
2: het.
0: Ik koop mij het leeg boekje, jong. En ik teken al die mannetjes zelf wel. Zo in de McCroll en zo. Bij Lagarde.
2: Affelaini. Ja.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei.
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
7: Slim naar Antwerpen presenteert...
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
9: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: Da se jap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
7: Ja, ik weet het.
8: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Dit is Pop. We make you move. I don't need your words. If you wanna say-

0: We gaan er niet te veel woorden aan vuil maken. Gabri Ponte met Sam Harper en Words.
1: Het nieuws van de dag.
2: Het nieuws van de dag volgens het nieuwsblad tenminste. Want dat is het artikel waarmee ze vanochtend uitpakken. Is dat verhaal eigenlijk al uit het verleden van DJ Reinders en zijn kraslootjes. Ja, ja, hij is daar nog niet vanaf hoor.
0: Oe, maar is dat ondertussen al besproken? Heeft hij al een boete gehad? Of hoe is dat eigenlijk?
2: Het is toch een elementje in de krant waar ik niet bij stilgestaan had dat nu opduikt. Dus wat deed DJ Reinders? Die kocht dat Volonté krasloten en zo. En daarmee kon hij dan wat zwart geld uitwassen. Of zo, wat was het allemaal? Dus hij kras. En regelmatig won die man dan. Enfin, die won zelfs redelijk wat, blijkbaar. Want hij heeft 245 keer cashgeld gaan storten. Hij deed dat persoonlijk. Hij dook dan op aan de plaatselijke bankautomaat om geld. Die kan er ook geld storten. Hè, voor degenen die het nog niet zouden weten, behalve afhalen, kan je aan zo'n machine ook storten. 245 keer voor een totaalbedrag van 836.500. Dat is bijna een miljoen euro eigenlijk. Dat hij cash gestort heeft aan zo'n machine. En wat is het probleem nu?
0: Dat het is opgedoken of zo. Dat ze dat.
2: Dat die bank waar het over gaat, ING België, eigenlijk daar iets had moeten over zeggen. Zo, dat is niet normaal, hè, dat iemand bijna een miljoen euro komt storten.
0: Ja, oké, ja. Maar als dat natuurlijk in schijven is van 3.500 euro, want 3.500 maal 245, dat is 840.000 euro ongeveer.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is dan normaal? Of?
0: Nee, ja. Nee. Maar goed, als je dan dat in kleine schijven ziet tussen haakjes, ja. 3.500 euro,
2: maar
0: dan
2: valt niet. Hij deed het inderdaad op, 245 keer in de periode tussen 2001 en 2017. Dat is inderdaad over een lange tijd. Maar het blijft bijna een miljoen euro aan cashstortingen. En je weet ook, als je in de bank alles maar een keer een pittig bedrag wil gaan afhalen of gaan storten, dan krijg je vragen, hè. En DJ Reinders heeft geen vragen gekregen. En ING heeft daar dus last mee gekregen. Die hebben nu een minnelijke schikking getroffen, zoals dat heet. Ze noemen het zelf het willen afronden van een hoofdstuk uit het verleden. En wel, dat afronden van dat hoofdstuk uit het verleden heeft een 1,5 miljoen euro gekost.
3: Mooi.
2: Ja, het staat niet bij of ze het kastje gaan storten zijn. Of,

0: zijn eruit, hoor. Ja, ja. Ja, meneer, we zijn hier nog een beetje aan het filosoferen geweest van hoe heeft zoiets kunnen gebeuren en zo met dat verhaal van DJ Reinders.
1: Groen en Koen.
0: En Louis heeft eigenlijk een hele goede theorie, hè. Dat is waar, hè. Je zei dat net.
2: Ja, als de minister van Financiën naar de bank gaat, voilà. Dan
0: ja, maar
2: niet
0: stop
2: dat
0: daar even. Hij is minister van Financiën.
3: Die bank is hier van mij.
0: Ja, voilà. Daar komt het een beetje op neer. Als de minister van Financiën daar staat te zwaaien met veel geld, ja, dat is normaal, hè. Die zit aan de bron.
4: Ja, ja.
0: Zo krijg je het toch uitgelegd?
4: Ja, ja. Ja, we zijn eruit.
0: Ja, voilà, kijk, inderdaad. Dus ik ben nog een stukje vergeten. Dus hij heeft niet alleen 245 keer zo'n geldautomaat bezocht om cash te storten. Vanaf 2017 is hij van tactiek veranderd. Dan deed hij het. Iedereen moet mee in zijn tijd natuurlijk. Hè. Dan deed hij e-lotto-overschrijvingen. Dus tussen 2017 en 2024 heeft hij ook nog 779 keer. Die cijfers liggen gewoon al op straat. Zo'n e-lotto-overschrijving gedaan. En dat was ook nog eens goed voor een bedrag van 202.491 euro. Dus dan zitten we dik over dat miljoen. Alsjeblieft.
3: Dat is om van te duizelen.
0: Ja, zeker. Maar dus als minister van Financiën, ja. Nee, dan snap ik het.
3: Ja, close.
0: Misschien is dat het misverstand. Hè? Als de minister van Landbouw in zijn botten naar het parlement komt, zou dat ook normaal

0: I Wanna Fly as a Bird in the Sky. Remmenen dichten. Je weet wel. Sonic. Oei, we zijn aan de late kant. Het is al 8:55, dus dringend verkeersinformatie doen.
1: Ja, 5 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de ring rond Antwerpen richting Gent. Een 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. En ook op de A12 een kwartier file tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel dan op de E40 een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En op de binnenring rond Brussel verlies je nog een 30 minuten tussen Expo en Machelen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: blij van hangen.
1: Volgens mij is het gelukt. Ja. Ja, meneer, we hebben hier een fijn berichtje binnengekregen. Ja, dat verhaal van DJ Reinders, dat blijft ons boeien natuurlijk. En daarom vonden we dit wel een interessante inzending van Bjorn. Bjorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij houdt je ook bezig met witwaspraktijken dan? Of... Nee, sorry.
2: Je gaat het toch... nu niet meer.
1: Ah, oké. Ja, meneer, blij dat je toe heeft. We gaan zo'n familienaam even voor ons houden. Je hebt ooit... Ja, nee, vertel het verhaal zelf maar.
2: Dus ik had eigenlijk een auto te koop. Ja. Maar je weet, als je auto's verkoopt, zijn er alle soorten mensen die eigenlijk de auto willen kopen. Dus ik had een opkoper uit Frankrijk.
1: Ja.
2: En die wil alleen maar cash geven.
1: Oké, okay, kan
2: die gaf mij een goed bedrag, dus ik heb dat aanvaard, factuur gemaakt, dit en dat. Omdat ik wist sowieso, als ik dat geld cash ging storten aan de automaat. En dat was inderdaad zo. Ik had nog geen 5 uur het geld gestort en ik kreeg al telefoon van de bank.
1: Ah ja, en wat vroegen ze
2: en
1: dan?
2: De belde, en de bank belt, ja, je zou een keer op kantoor moeten komen. Ik zeg,
1: hola,
2: op kantoor.
1: Pardon?
2: Ik zeg, ja, ik zeg, waarom? Ah, ik denk het al dat ik het weet, zeg ik tegen de man van de bank. En ja, ik zeg hem dus omdat ik die 17.000 euro gestort heb. Ja, want we hebben een telefoon gekregen van de hoofdzetel en we moeten dat controleren. Ik zeg maar, ik ga je niet komen, zeg ik. Ik ga je gewoon de factuur doormailen met de gegevens van de koper.
1: Ah ja.
2: En sindsdien heb ik niets meer gehoord.
1: Ja, dus het was in orde. Maar is het nooit bij je opgekomen om zoiets te antwoorden als eigenlijk
3: dat zijn uw zaken niet?
1: Ja, oh, ja. Ja.
2: Ik ben zelfstandig, mijn vrouw is zelfstandig, dus we moeten altijd wel een beetje opletten natuurlijk.
1: Hè. Ja, maar toch.
3: Ja. Maar alleen toch 17.000 euro. Op.
1: Ja, moet zeg maar, een schone auto geweest
3: zijn. Ja,
1: wel.
3: Ja, maar,
1: ja, dat is waar, hè.
2: Ja, dat is gewoon een auto, ja. Het ja. Ja, ja. Is al wat veel kilometers.
3: Wat is de aanbieding van de week?
1: Nee, dan ben je wel een goede onderhandelaar hoor, Bjorn. Als je nu zo, wow, was gewoon een auto, ik weet zo niet veel kilometer. Die ging half uit elkaar, maar ik heb er wel 17.000 euro voor gekregen.
2: Ja, dat is waar. Maar ik vond wel grappig, want ik had eigenlijk al tegen mijn vrouw gezegd, we gaan sowieso miserie ermee hebben.
1: Ja.
2: We gaan ons sowieso contacteren.
1: Ah, ja, je hebt je dus moeten verantwoorden, dat is het
3: En ik wist ook niet dat je 17.000 euro zomaar kan storten. Meestal staat erbij meestal is dat maar tot 5.000 euro.
1: Is dat?
2: Kunt er niet nee, dat is niet waar.
3: Nee, bij mij komt dat er altijd...
2: Meer of 100 of 100.

0: 50 biljetten storten.
1: Ah, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel Bjorn voor deze moedige getuigenis. Ja. En dan wil ik nu toch even focussen op wat jij zei.
2: Wat?
1: Wat zei jij nu? Dat je dat regelmatig hebt als je meer dan 5000...
2: Nee.
1: Jij gaat elke week...
2: Wacht.
1: Drugs.
2: Wacht. Ja.
1: Wacht.
2: Nee,
1: betrapt.
2: Wacht. Nee, maar wacht.
1: Leg het maar uit bij de rechter, jongen.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moody van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
1: Modu van.
3: Liquidator wint, Widerman, ik kom in het zak slimmer.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Dan begin jij tegen mij over drugs. Ik zit hier niet.
1: Om dit soort venijnige opmerkingen even te counteren. Ik heb wel het gevoel dat ik mijn collega even recht van antwoord moet geven. Dat hij een beetje uitleg kan geven over zijn witwaspraktijken. Dus vertel maar.
0: Weet je wat het is? Soms ben ik nogal snel in dingen zeggen. Ja. En dan kan ik de feiten die ik dan metende deel niet zo analyseren voor mezelf. Nee. Maar het is zo dat ik, als ik af en toe naar de bank ga om dan een luttele frank te gaan afhalen of dan toch iets wil storten, dat je dan zo ziet het maximaal aantal biljetten. En ik had dat verward met het maximaal bedrag. Dus dat gaat dan over 200 biljetten. En dat is iets wat
1: 200 biljetten? Dat is al van de serieuze, man.
0: 200 coupures, zoals ze zeggen.
1: Dat klinkt chic.
0: Ja. Ja. Maar bij sommige banken,
1: je hebt daar dus al mee te maken gehad. Dat je botst op die limiet van wat je kan storten.
0: Nee, dat ik die limiet zie
1: staan. Zo klonk het wel, Koen.
0: Ah, nee, helemaal niet. Nee, ik heb geen geld. Ik heb ook nooit cash geld. Nee, ik moet altijd geld gaan afhalen. Ja. Maar dat je gewoon, als je dan geld gaat storten, dan zie je wel staan zo dat maximaal aantal coupures. Ah, dat is het. Ja. En dat zie ik heel vaak. Ja. En wat Bjorn zegt, dat hij dan 17.000 euro heeft gestort, ik geloof hem. Ik ga dat ook niet tegenspreken. Ja. Maar het is wel zo, bij sommige banken heb je wel een bepaalde limiet. Ja. Gewoon als particulier, dan kan je maar een aantal duizend euro storten.
1: Moeten wij al de rest van uw zwart geld doen?
0: Dat weet ik niet. Maar dan denk ik dat je bij de bankbediende dat gewoon moet gaan afgeven. Ja. In het verleden hadden we nog zo'n madamke die dan de centjes kon tellen. Hè.
1: Ja. Dat ze hebben daar ook machientjes voor. Ja. Dat is niet meer zo sexy natuurlijk. Hè, want dan gaat dat door een machine zo. En voordat je het weet, heb je daar 20.000 euro doorgejaagd.
0: Maar goed, als ik daar sta met mijn 50 euro, dan moest ze dan niet in een machientje steken. Steek het er toch maar eens in.
1: Ja, voor de lol.
0: Dus voilà, zo heb ik alles toch een beetje kunnen kaderen.
1: Ik zit niet
0: aan de drugs, voor alle duidelijkheid.
1: Nee. Maar ik heb nog nooit, moet ik toegeven, nog nooit gestort via zo'n machine. Ik heb dat nooit gedaan.
0: Waarom niet? Omdat je dat aan de bankbediende wil...
1: Ik stuur wel liever in mijn zakken ten eerste natuurlijk, maar ik heb nog nooit gestort.
0: Maar als je het doet, dan doe je het bij de bankbediende.
1: Ook niet, maar ik doe het nooit. Storten, nee. Afhalen, ja, dat wel. En opdoen.
0: Maar stel nu, je gaat zondag bij uw ma.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En uw ma zegt, zoneke van mij, hier jong, uw zondag.
1: Ja.
0: En wel?
1: Dan ga ik je dat niet storten, dan steek dat je mijn portemonnee, toch?
0: Hoi.
1: Nou ja. Ik weet niet welke zondag dat jij krijgt, maar...
2: zo'n mensen van een rijke familie.
1: Het is raar, jong, raar. We kunnen niet mee.

0: Kamrad. En would you be mine?
1: Maar hoe jij dat afkondigt, dat is alsof dan een... Allee, als,
2: alsof dat de Russen binnengevallen zijn.
1: Ja, ja, ja, alsof je die mensen die wil tegenkomen s'nachts. Ja, wat de Kamrad is daar, joh.
2: Ik zal nog één verhaaltje. Het kriebelt zo om dat te vertellen. Een vriend van mij heeft dat ook eens gehad, dat hij geld ging afhalen bij de bank. Dat was een redelijk bedrag. Ja. Want anders stellen ze geen vragen, nee, natuurlijk. Nee, yes. En die was ook van principe, maar eigenlijk zijn dat allemaal hun zaken niet. En ze vroegen dan... Ja, we haalden dat geld af, kunnen we erover welk bedrag het ging. En ze vroegen dan... En wat is de bedoeling daarvan? Maar die was echt geaffronteerd. Waarom vragen jullie dan nu? Dus die heeft letterlijk geantwoord. Ik vind het nog altijd grappig. En die heeft dat echt gedaan. Die heeft geantwoord. En wel, ik ga vanavond met 12 vrienden een keer goed naar Doeren. En nu jij.
1: En het was stil.
2: Ja, voilà. Er werden geen vragen meer gesteld. En ik trakteer. Ja,
1: voilà. Maar was jij daarbij bij die 12 vrienden?
2: Dat willen we niet. Dat was niet waar, natuurlijk.
1: Nee, maar... Ja.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top!
4: 9 uur geweest. Zometeen ga je zeggen... Oh, want Bart van Langenhoven begint vandaag met een mooie boodschap. Dag Bart. Bart, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er moeten dringend meer onthaalouders en opvangplaatsen komen, want elk kind moet de juiste kansen krijgen die het verdient. Dat zegt vrouwenvereniging Ferm. Die vraagt ook in een nieuwe campagne om onthaalouders vaker het statuut van werknemer te geven. Want dat geeft meer voordelen en zekerheid ten opzichte van een zelfstandige statuut. En momenteel zijn er ook maar 86.000 beschikbare opvangplaatsen voor 190.000 baby's en peuters. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart als ze gemiddeld 12 jaar oud zijn en hun eerste zichtrekening als ze amper 10 zijn. Dat bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Want ouders willen hun kinderen al maar vroeger leren omgaan met geld, wat een goede zaak is, zeggen financiële experts. Toch zijn ouders ook bezorgd voor de gevaren van phishing of fraude waarmee hun kinderen te maken kunnen hebben. En het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak, meert tegen het einde van de week aan op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op dat schip stierven al 3 mensen aan het Hanta-virus. Aan boord zitten nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die zijn gezond en wel voorlopig. In het westen droog met geleidelijk aan opklaringen. In het centrum en oosten blijft het nog een tijdje regenen, maximaal tot 14 graden. Morgen begint met opklaringen, daarna meer wolken en plaatselijke kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, later meer stapelwolken, maar het blijft wel droog, maximaal tot 19 graden.
4: Dankjewel Bart, zo zijn we helemaal mee. En ja, moeten we ook aanschuiven op deze woensdagochtend? Ik heb er geen flauw idee van. Mooi zeg. Ik heb er geen flauw idee van, maar we gaan toch eens luisteren.
6: Je moet inderdaad aanschuiven, maar het valt goed mee vandaag. Richting Antwerpen op de E19, een klein half uur file rijden tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Op de binnenring rond Brussel.
4: Ja, het is besmettelijk, het is besmettelijk.
6: Op de binnenring rond Brussel, dus een 20-tal minuten ook tussen Expo en Machelen. En tenslotte richting Lummen op de E314, 20 minuten tussen Genk Centrum en Zolder. Komt daar door een ongeval, de linkerrijstrook is er ook versperd.
7: Jongens, toch.
8: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Die beter van job hadden veranderd, maar goed.
7: Ja, beter nooit aan begonnen, eigenlijk. Ja, te laat, hè.
4: Te laat, ja, kijk.

0: A Craze. And Cherish. And Do It To It.
1: Jeroen en Koen.
0: Dat zijn wij. Het laatste deel van vandaag is begonnen van ons programma. En ik moet zeggen, ik zie wat er nu komt. En dan maak ik mij de bedenking, wij hebben de gewoonte om na dat plaatje altijd te zeggen van man, die Jean-Paul, we moeten daar nu eens op letten, want dat hij allemaal uit zijn botten slaagt tijdens een plaatje en zo. Zou die een tekst hebben? Dus als je Jean-Paul uitnodigt om mee te doen op je plaatje, zoals Clean Bandit dus gedaan heeft, heeft die Jean-Paul een scenario? Heeft hij een songtekst? Of zeggen ze, Jean-Paul, hier is een micro, doe maar iets. Ja.
2: Ja, ik denk dat dat is.
0: Ik denk dat laatste. Dus nu zeggen we het op voorhand, oké? Okay? Dus niet als het plaatje al gepasseerd
2: nee.
0: is.
2: Ja. En hou ook even in gedachten dat Clean Bandit deze track heeft gemaakt met Jean-Paul, maar ook zonder Jean-Paul.
0: En dan vraag je je af, is de versie zonder Jean-Paul er gekomen voor of na de opname met Jean-Paul? Want Jean-Paul in uw studio, dat is alleen dat je denkt, waar zijn we in godsnaam aan mee begonnen? Enfin, let op de bijdrage van Jean-Paul, onze goede kameraad.
2: Ja.
0: Op deze rockabye. Ja, hij is al begonnen, zeg.

0: zo in zijn koffiekraan halen als ik. En zo stilletjes.
1: Maar hij is een beetje verlegen geworden volgens mij. Omdat hij denkt van ik ga mij even inhouden, want die mannen gaan terug beginnen dat ik te veel aan het zingen ben. Ik snap het wel. Ja. Allee, kom maar, Sean.
0: Ah, daar is hij.

0: Ik was net aan het kijken op Google over Sean Paul.
1: Ja.
0: En dan vind je zo'n aantal dingen van mensen die van alles hebben opgezocht. Van
1: mysterie rond Sean Paul.
0: Nee, zo van hoeveel kinderen heeft Sean Paul? Ah, of is Sean Paul miljonair? Maar het meeste wat is opgezocht, is het volgende.
1: Het gaat wel zijn.
0: Heeft Sean Paul een beperking?
1: En is Sean Paul rechtstreeks een familie van... Want als ik hem zo bezig hoor, ik hoor eigenlijk... Iemand die we goed kennen. De Crazy Frog. Dat is toch de Crazy Frog, hè? Dat is de
0: familie.
1: De persoonlijking van de Crazy Frog. Ja, dat rockabye, bing, bing, bing, bing, bing. Het is toch hetzelfde? Het is gewoon hetzelfde?
2: Ah, stop.
1: Het is familie.

Milky, niet zoveel veranderd aan het origineel, laat ons eerlijk zijn. En Just The Way You Are, here we go, hoor je dat stemmetje. En inderdaad, zo meteen gaan wij ook met 4 op een rij. Als je daar nog iets wilt tussenfoefelen...

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist. We
14: make you move. Top! De 4 op een rij.
15: Van vandaag, daar kunnen we ook eentje op drinken, want er is een beetje van alles binnengekomen.
16: Ja, wij zijn een muziekspecialist, maar jullie duidelijk ook. Ja. En dat is te merken aan wat we gaan spelen vandaag.
15: Dit is Calvin Harris genoemd. By Your Side gaan we zo meteen mee beginnen. Sigma, leuk. Ja, mag dat al een klassiekertje noemen? 10 jaar oud? Oh, zoiets. Nobody to Love, de ontegensprekelijke klassieker. Aflito van Fiocco zit erin. En ook Afrojack is erbij. Maar dus, zoals gezegd, beginnen met Calvin Harris. When you

0: Ja, hoe goed blijft dit is op een haar na 30 jaar oud, niet te geloven. Fioco met Aflito om 4 op een rij af te sluiten. Je had ook nog Afrojack, Calvin Harris. Vergeet ik iets? Ah ja, Sigma hebben we ook gehoord met Nobody to Love. Je verwacht verkeersinformatie op dit moment, maar...
1: Het goede nieuws is dat er op dit ogenblik geen files zijn. Voilà. Joepie de poepie.
0: Ja, Louis stak zijn kop binnen en zegt, ja, geen files. Voilà, was hij er ook vanaf. Dus kunnen we door met Bibi Rexha zometeen.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Allee, veel plezier ermee met jouw... Oh, Dinozel. Nee, dat was niet de bedoeling. Sorry, het ligt aan mij. Maar dat wist al zeker.
1: Dat weten we, maar goed. Ja. Dan weten we wel wat we zo meteen gaan spelen.
0: Ja.

0: Anima. Pardon?
1: Nee, ik ging zeggen luister naar mijn stem. Dat is zo'n beetje wat ze gedaan heeft eigenlijk. Hè? Ons hypnotiseren met haar geweldige stem. Ellie Goulding.
0: Ja, volledig in trance.
2: Het nieuws van de dag.
0: Ja, ik denk dat ik het zo mag definiëren, want ik heb nog een uitsmijter en de kans zit erin dat je twee keer van je stoel valt van het verschieten.
1: Oh,
0: hier gaan we dan. Belgische gezinnen betalen in Europa, dus als we de grenzen wat opentrekken, dat is een onderzoekje van Eurostat, niet het meeste voor elektriciteit in de Europese Unie. Je hoort dat altijd dat wij zo duur zijn, hè? Maar we zijn dus niet het duurste. In Ierland en Duitsland betalen ze nog meer voor hun elektriciteit. En wij staan op plaats 3.
1: Is er al iemand van zijn stoel gevallen?
0: Voilà. We betalen gemiddeld €34,99 per kilowattuur. Oké, daarmee zitten we ruim boven het Europese gemiddelde. Maar toch niet het duurste van de klas. En nu komt het.
1: Ah.
0: Als je nog niet van je stoel gevallen bent, gaat het nu wel gebeuren.
1: Oei, oei.
0: Want voor aardgas is België een stuk goedkoper dan het Europese gemiddelde. Het gemiddelde is €12,28 per 100 kilowatt. Ja, dus 100 kilowattuur. En Belgische gezinnen betalen €8,9. We zijn een pak goedkoper dan het Europese gemiddelde. En als je nu nog niet van je stoel gevallen bent, dan gaat het nu wel gebeuren. Want hoe komt dat? Hoe komt dat dat wij onder dat Europese gemiddelde zitten? Wat betreft de prijs van gas? Dat heeft te maken met, het bestaat nog hè, het beperkte aandeel taksen en heffingen op aardgas in ons land. Vertel het alsjeblieft niet verder. Houd het onder ons. We willen ze niet op ideeën brengen.

0: Ja, door de titel van dit nummer moet ik aan een Timmy denken eigenlijk. Dive into me.
1: Ja. Het gaat niet goed met hem, hè?
0: Maar ja, we weten het niet, hè. Er zijn mensen die beweren hij gaat waarschijnlijk dood zijn. Anderen blijven dat staalhard ontkennen. Maar de waarheid is dat niemand het echt weet. Natuurlijk, ja. Die is opnieuw vrij. En de zee is groot. Je vindt daar niks in terug, natuurlijk. Hij heeft een trekker, maar die marcheert niet goed. Dus ja... Iedereen zit gewoon maar te hopen dat hij terug...
1: Oh, geef een teken van leven. Ja. Geef
0: een teken van leven. Timmy. Ja, misschien duikt hij nog op.
1: Heb je ze al te zeggen? Ja.
0: Ik ga morgen niet opduiken, dan moet ik even meegeven. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar mijn twee collega's gaan dat goed doen.
1: Ja, maar ik wil solidair zijn met jou, dus ik blijf ook thuis.
0: Morgen zit jij.
1: Blijf thuis.
0: Dit is nog Robin S. Uit mijn jonge tijd, jongens. Ja, ja. Is dat al zo oud? Ja, zo oud is dat.
1: Ik kan niet uit te leggen.

0: tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
7: Oh, dat had je echt niet moeten.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
9: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
10: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
11: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
12: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
13: Dit is Top.
14: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Een goedemorgen, Bart.
15: Goedemorgen. De voorbije stakingen bij bpost kosten bedrijf minstens 15 miljoen euro. En dat is nog maar een voorlopige berekening, blijkt uit het kwartaalrapport. Postbodes, vooral dan in Wallonië en Brussel, blokkeerden bijna 5 weken lang de verschillende distributiecentra, omdat de directie van bpost de werkuren wilde aanpassen. Blokkade is sinds begin deze week voorbij. Door de stakingen bleven meer dan 16 miljoen brieven en tot 700.000 pakjes liggen. En bpost gaat ook dat het ongeveer 3 miljoen pakjes verloor aan concurrenten. Vakbonden en directie bereikten nog altijd geen sociaal akkoord, maar overleggen vandaag opnieuw. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties bespreekt straks hoe het bij ons loopt met die mensenrechten. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévost is bij die vergadering, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk zal de VN-Mensenrechtenraad het Belgisch asielbeleid bekritiseren, want mannen bijvoorbeeld belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En de VN zal onze regering ook op de vingers tikken voor onze overvolle gevangenissen. En twee passagiers op een Nederlandse cruiseschip besmet met het Hanta-virus raakt ook besmet met de zogenaamde Andes-variant. En die kan overgedragen worden van mens tot mens bij nauw contact. Dat meldt het persagentschap Reuters, dat verwijst naar het Zuid-Afrikaans ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse vrouw die inmiddels stierf en een Britse man die ziek werd op het schip en op intensieve ligt. Het Nederlandse cruiseschip vaart nu naar de Canarische eilanden waar het van de Spaanse regering mag aanmeren. In het westen droog met opklaringen. In het centrum en oosten regent het nog tot deze namiddag, maximaal rond 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maximaal vrijdag tot 19 graden.
14: Goed nieuws, want er is nog maar één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
13: Dit is Top! Thibaut van Leliendaal.
14: Als ik zo naar buiten kijk, is er geen zon te zien. Misschien dat Dua Lipa die wel tevoorschijn kan toveren. Houdini nu, goedemorgen.
13: Top.

Hallo, hallo. Het is woensdag vandaag. We zitten alweer in het midden van de week. Met zoals al gehoord misschien wel de slechtste dag van de week. Qua weer dan toch. Ik hoorde wel dat dit weekend wat beter gaat worden. Dus leuke vooruitzichten voor het aankomende weekend alvast. Het is ook anti-dieetdag vandaag. En deze ochtend bij Jeroen en Koen hadden ze het daarover. En dan vooral over alle soorten diëten die er maar bestaan. En Koen, die heeft misschien wel het beste dieet ooit gevonden. Ik laat het je zo meteen horen na deze Till West en Same Man.

0: anti-dieetdag vandaag. En deze ochtend bij Jeroen en Koen ging het daarover. En dan vooral over de verschillende soorten diëten die er allemaal bestaan. Hè. Zo heb je het FODMAP-dieet. Je hebt intermittent fasting, daar doe ik zelf aan mee. Keto-dieet heb je ook, de lijst gaat lekker door. Maar Koen, die is ooit 15 kilogram afgevallen door een totaal ander dieet.
1: Ik heb dat eens meegemaakt op mijn 18. Ik was voor de eerste keer zo verliefd, maar je kent dat, hè, zo serieus verliefd. En dan gedumpt als een stuk vuil. Ja. En dan ben ik volgens mij zo ook 10, 15 keer... Ik vond dat geweldig. Ja, je voelt je als een...
2: Ik vond dat geweldig. Ja.
1: Nee, nee, maar het is zo'n reset. Ga terug naar start en dan, dan kun je terug beginnen eten.
0: Ja, dus je hoort het, hè. Als je wil afvallen, dan moet je dus gewoon gedumpt worden.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Medi-Market.
10: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
13: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

In the dark. Het zijn ook donkere tijden voor de benzine-industrie. Want slecht nieuws, voor moest je vandaag gaan tanken. De benzineprijs is gestegen naar het hoogste niveau in jaren. 1,89 euro de liter is het ongeveer nu voor 1,95 euro. En Highland, die hebben hun best gedaan, want die hebben een lijst gemaakt met de goedkoopste tankstations per gemeente of ook per provincie. Voilà, dus moest je vandaag nog gaan tanken, je weet waar je moet zijn.

0: Ophelia. Half elf, zometeen krijg je deze van mij. Robin Schulz komt eraan. Eerst nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de Brusselse buitenring. 7 minuten verlies tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Met deze week dus de nieuwste van Becky Hill. Ze komt met een gloednieuw album. En dus deze Hands On Me zou daar de eerste track van dat album moeten zijn. Voorlopig is het 50-50 in onze Hit of Shit. Dus jouw mening is wel heel belangrijk deze week. Het concept is heel simpel. Ik ga zo meteen haar nummer hier volledig draaien. En jij stuurt dan gewoon in de Top Radio BR of je het een hit of een shit vindt. Een hit wanneer je het een goed nummer vindt en het dus nog meer wil horen hier op Top. En een shit wanneer je het helemaal niets vindt. Laat dus maar komen.

0: voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè. Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
3: geen zorgen.
2: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Hey professional,
6: ja?
5: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
7: Producer, DJ of artiest, maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

0: something I want to talk about.
1: De nieuwste van Becky Hill zit in onze Hit of Shit. En jij mag laten weten wat je ervan vond.
2: Hit of shit.
1: Philip die vindt het een hit. Ze wordt elke dag beter en beter, deze Becky Hill. Chris die is geen fan. Die blijft in het kamp shit zitten. Brian die vindt het dan weer een hit na een paar keer te horen. En hij doet ook de groetjes aan de tuinman die in de tuin werkt. Voilà, kijk, bij deze. Als ik het zo een beetje optel, van de afgelopen dagen is het momenteel 55% hit en 45% shit. Maar goed, ze krijgt nog 2 dagen deze Becky Hill en op 2 dagen kan er nog altijd heel veel veranderen natuurlijk.

Ik heb muzieknieuws, want Marshmello heeft nieuwe muziek uit. Vorig jaar had hij nog een zomerhit te pakken met deze Miles on It. En dit jaar hoopt hij dat opnieuw te doen, want hij gaat dezelfde country tour op met Where We Go. Where we go.

vind het wel goed. Benieuwd of deze het ook zo goed gaat doen natuurlijk. Hè. Nu hoor je Marshmello nog eens samen met Pink en Sting. Dit is Dreaming op top

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Dit is Stop!
11: Goedemorgen, het is 11 uur en Bart heeft het over besnijdenissen. Goedemorgen Bart.
12: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen gaat 2 Joodse rituele besnijders vervolgen voor illegale besnijdenissen, omdat het gerecht ze beschouwt als opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden ten opzichte van minderjarigen. En het is ook een onwettige manier van geneeskunde. Zo'n jaar geleden viel de Antwerpse politie binnen op 3 plaatsen in een gerechtelijk onderzoek naar illegale besnijdenissen. 2 van de 3 huiszoekingen gebeurden in de Joodse buurt, de derde in het nabije Groenkwartier in Antwerpen. Je kan vanaf nu gratis alle verkeersgegevens en informatie raadplegen via een nieuwe online platform van het Vlaams Verkeerscentrum, zoals cijfers over gewest en snelwegen en fietspaden. De website richt zich naar mobiliteitsambtenaren, lokale besturen, onderzoekers en nu journalisten. Die kiezen en filteren op hun wegenkaart de gegevens die ze willen, zoals camera's, meetlus in het wegdek en radars. Die data worden om het kwartier vernieuwd en komen onder meer via GPS-toestellen in de vrachtwagens, meetcampagnes op de gewestwegen en de vaste fiets stellers op het fietsroutenetwerk. En de voorbije staking bij Bpost kost het bedrijf minstens €15 miljoen. En dat is nog maar een voorlopige berekening, blijkt uit het kwartaalrapport. De postbodes, vooral dan in Wallonië en Brussel, blokkeerden bijna 5 weken lang de verschillende distributiecentra, omdat de directie van Bpost hun werkuren wil aanpassen. De blokkade is sinds begin deze week voorbij. Door de stakingen bleven meer dan 16 miljoen brieven en tot 700.000 pakjes liggen. En Bpost schat ook dat het ongeveer 3 miljoen pakjes verloor aan concurrenten. Vakbonden en directie bereikten nog altijd geen sociaal akkoord, maar overleggen vandaag opnieuw. In het westen droog met later opklaringen. In het centrum en oosten regent het nog tot deze namiddag, maximaal rond 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maximaal vrijdag tot 19 graden.
11: Er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 7 minuten verlies tussen Aarselaar en de Kontichtse Steenweg.
13: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
11: We gaan de sexy tour op deze voormiddag. Want Justin Timberlake komt eraan met zijn sexy bag. Na Thomas Gray en Rumours.

Als je nu op je werk bent, zijnde op kantoor, op de werf, maakt eigenlijk niet uit waar. Kijk dan eens naar je collega of denk eens aan een goede collega of zo. En stel jezelf eens de volgende vraag. Ken jij het loon van jouw collega? Nee? Wel, daar komt verandering in. Ik leg het je zo meteen uit. Na Drums van Kim Petras.

0: Binnenkort ga je meer zicht krijgen over het loon van je collega.
1: Top!
0: Want dan gaat de nieuwe loontransparatiewet van kracht. Het is natuurlijk niet zo dat je één op één het loon van je collega gaat kunnen inzien, maar je gaat wel een soort gemiddelde kunnen zien. Stel je voor dat je ergens nieuw begint of zo, ik zeg maar in een callcenter bijvoorbeeld, dan ga je wel het gemiddelde loon van de dienst waarin je terechtkomt kunnen opvragen. En dat voor zowel mannenlonen als vrouwenlonen, want ja, je kent het, hè, daar durft wel al eens een verschilletje op te zijn. Ik vind dat persoonlijk zeer positief, zowel voor de sollicitanten als voor de werknemers, want ik ben zelf van die jongere generatie, als ik dat mag zeggen, en wij in onze vriendengroep zijn altijd zeer open over hoeveel we verdienen. Dus ik vind dat zeker en vast niet slecht.
1: Dit is Top!
0: De nieuwe wet die gaat volgende maand van start.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit. Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check! Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
13: Love to see you shine.
14: Mannekes.
15: Bompie.
14: Ik voel me de max.
15: Wij ook.
14: Altijd als we in de gamma zijn.
15: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
14: Oh my god.
16: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf.
15: Die zijn nog verbeterd, hè.
14: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
15: Geven ze korting?
16: 30% op alle verf.
14: Dan pak ik 10 potten mee.
16: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
14: Ja, ja.
17: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
18: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
19: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
18: Dus we groeien.
19: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales? Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat?
18: Dan is dit jouw moment.
19: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: vanavond is het weer tijd voor Champions League voetbal. Bayern München speelt thuis tegen PSG. En Bayern die hebben in mijn ogen een soort van geheim wapen. Je moet in het voetbal, ja, in het voetbal heeft elke club een goaltune. Hè. Een goaltune dat is een liedje dat afspeelt wanneer er gescoord wordt. Bijvoorbeeld op de Antwerp hoor je dan dit. Taste of Summer. Bij de Buffalo's van AA Gent hoor je dit. Zombie Nation. En bij Bayern is het net ietsje specialer. Luister maar. Ja, je moet je eens inbeelden dat je zoals vorige week 4 goals om de oren krijgt. En dan hoor je dit. Ja, dat is toch om zot van te worden, hè? Zeer benieuwd dus of we deze French Cancan veel gaan horen vanavond. Bayern tegen PSG helemaal live te volgen op VTM2 om 9 uur.
1: Top.

Zometeen heb ik weer een dilemma voor jou. En als je niet kan wachten, dan moet je maar eens naar de socials van Top kijken. Want daar heb ik mijn dilemma al eens gepost. Eerst nog dit. Er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar verlies je 6 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost.

0: Daily Dilemma.
1: Ik heb weer een dilemma voor jou en het heeft allemaal te maken met mijn ochtendroutine van deze ochtend. Want ik had een probleem. Ik geraakte niet uit mijn bed. Normaal als de wekker gaat, spring ik meteen recht, ben ik klaar wakker. Korte pijn, maar vandaag was dat dus niet het geval. Ik heb een paar keer moeten snoezen. Snoezen is zo dat je de wekker uitzet, maar dat die 8 minuten later weer afgaat. Of je zet meerdere wekkers ofzovoort. Je stelt het opstaan dus nog eventjes uit. Ik ben dus normaal team meteen opstaan, maar het dilemma van vandaag is dus, ben jij team meteen opstaan of ben jij team snoes nog eventjes blijven liggen zo? Ik heb het ook al eens gevraagd op de socials van Top en het is heel spannend vandaag. Daarom zijn dus alle meningen welkom. Team snoes of team meteen opstaan? Laat het maar weten. Top Radio BE app.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kameretten van je mode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kan hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
5: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Oh, love, wow. Love on hold van Lucas en Steve. Team meteen snoezen of meteen opstaan, dat was de vraag.
1: Daily Dilemma.
0: Op onze socials loopt dit dilemma ook en daar kan je dus ook mee stemmen. En daar is het voorlopig 60% die kiest voor snoezen en 40% die kiest voor meteen opstaan. In de Top Radio BE-app komen er ook heel veel reacties binnen. Zo heb ik Stijn die zegt, ik ben team 34 keer snoezen. Maritza die snoest ook, tot haar man haar wakker belt. Dat is ook een optie natuurlijk, Maritza. Marianne die zegt, team 6 wekkers en met een beetje geluk word ik wakker bij de laatste. Maar meestal zet ik zo mijn wekker af zonder het echt te beseffen. Ja, dat ken ik ook zo, in je slaap. Dat is heel ambetant. Cliff die gaat dan weer voor meteen opstaan, zoals Jimmy en Alex. Ik heb het eens opgeteld. Wat dus allemaal is binnengekomen via de app. En ook hier 64% die liever snoest in plaats van meteen op te staan. Het is dus echt wel een ding, hè? Zo blijven liggen in de ochtend en meerdere wekker zetten. En een conclusie, ik ben weer al in de minderheid.

Vijf voor lunchtijd op deze woensdagvoormiddag. Blijf zeker hangen, want zometeen gaat je lunch weer goed vooruit met niet zwanzen, maar dansen. Eerst nog Zurb en Sofie Nassau met Mwaki.

0: Da se jap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Dit is Stop!
5: Zometeen niet zwanzen maar dansen. Eerst nog de top headlines. En die krijg je van Bart.
6: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen gaat twee Joodse rituele besnijders vervolgen voor illegale besnijdenissen, omdat het gerecht ze beschouwt als opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden ten opzichte van minderjarigen. En het is ook een onwettige manier van geneeskunde. Zo'n jaar geleden viel de Antwerpse politie binnen op drie plaatsen in een gerechtelijk onderzoek naar illegale besnijdenissen. Twee van de drie huiszoekingen gebeurden in de Joodse buurt, de derde in het nabije Groenkwartier in Antwerpen. Je kan vanaf nu gratis alle verkeersgegevens en informatie raadplegen via een nieuwe online platform van het Vlaams Verkeerscentrum, zoals cijfers over gewest en snelwegen en fietspaden. De website richt zich naar mobiliteitsambtenaren, lokale besturen, onderzoekers en nu journalisten. Die kiezen en filteren op een wegenkaart de gegevens die ze willen, zoals camera's, meetlus in het wegdek en radars. Die data worden om het kwartier vernieuwd en komen onder meer via GPS-toestellen in de vrachtwagens, meetcampagnes op de gewestwegen en de vaste fiets. Stellers op het fietsroutenetwerk. En de voorbije staking bij Bpost kost het bedrijf minstens 15 miljoen euro. En dat is nog maar een voorlopige berekening, blijkt uit het kwartaalrapport. De postbodes, vooral dan in Wallonië en Brussel, blokkeerden bijna 5 weken lang de verschillende distributiecentra, omdat de directie van Bpost hun werkuren wil aanpassen. De blokkade is sinds begin deze week voorbij. Door de stakingen bleven meer dan 16 miljoen brieven en tot 700.000 pakjes liggen. En Bpost schat ook dat het ongeveer 3 miljoen pakjes verloor aan concurrenten. Vakbonden en directie bereikten nog altijd geen sociaal akkoord, maar overleggen vandaag opnieuw. In het westen droog met later opklaringen. In het centrum en oosten regent het nog tot deze namiddag, maximaal rond 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking met kans op een bui bij zo'n 16 graden. Vrijdag klaart het eerst op, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog, maximaal vrijdag tot 19 graden.

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Medi-market.
3: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoer, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Ixina.
5: Ixina. Ja aan je dromen.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
13: Love to see you shine.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Richie. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
18: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
17: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Profel.
3: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.

0: Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Herentals, Geelseweg 9A.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Oh, zwaansnanny.
1: Jawel, er staan er niet meer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
2: Dakmeester.
1: Zwaansnanny, hè.
3: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
4: Balju
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: zombie.
1: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
0: Die zijn nog verbeterd, hè.
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
0: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
0: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is Stop!
9: Het is 1 uur. Hackers hebben weer slachtoffers gemaakt. Vrouwtje Kaljon weet meer.
10: Goedemiddag. Hackers hebben gegevens van mogelijk duizenden Vlaamse studenten en docenten gestolen na een cyberaanval op de onderwijssoftware Canvas. De hackers zeggen dat zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd getroffen zijn, onder wie ook Vlaamse hogescholen zoals de VUB, Thomas More en Artevelde Hogeschool. Om hoeveel gebruikers in ons land het precies gaat, is onduidelijk. De hackers stalen e-mailadressen, studenten-ID's en privéberichten. Wachtwoorden of financiële gegevens zijn niet gelekt. Als je een account hebt op Canvas, let je best extra op voor phishing-mails. Het grondwaterpeil staat op 6 op de 10 plaatsen in Vlaanderen te laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in de Noorderkempen en in het Meetjesland in Oost-Vlaanderen. De afgelopen maand regende het te weinig en ook maart was vrij droog. In Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant vielen er meer regenbuien en is de grondwaterstand wel normaal. Maar er is ook beterschap, want deze maand regent het al 3 keer meer dan begin april. En Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Het gaat dan om vissers die hun inkomsten met meer dan een derde zien dalen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Vlaamse regering wil vermijden dat onze vissers hun activiteiten moeten stopzetten en dat we dus nog altijd verse vis kunnen eten en niet afhankelijk worden van andere Europese vissers. Deze namiddag vooral wolken en regen in het oosten. In het westen blijft het meestal droog met opklaringen en maxima tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en ook kans op een bui bij zo'n 16 graden dan. Vrijdag opklaringen en overwegend droog. En het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden.
9: Eén lange file die staat op de E429 richting Brussel tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Je verliest daar 30 minuten.
8: Dit is Stop! Jan de Prater.
9: Het is woensdag voor iets. Je kan zo meteen meezingen met Noodgeval na Lost Frequencies. Dit is The Feeling.

altijd een feestje als Goldband optreedt, maar het is een stelletje ongeregeld, zoals ze in Nederland zeggen. Noodgeval kreeg je te horen. Wij keren vandaag terug in de Spinback naar de eerste week van mei 1995. Jij mag kiezen uit twee hits die toen in de hitlijsten stonden. En ik kan je zeggen, het zal vandaag geen makkelijke keuze zijn.

Vandaag terug naar de eerste week van mei 1995, dat is lang geleden. We kregen toen in Nederland voor het eerst een Nederlandstalig muziekstation. We hadden al MTV, maar in Nederland startte TMF op. Het heette toen The Music Factory, dat was voluit TMF. En het heeft nog 3 jaar geduurd voor het ook in ons land, in Vlaanderen, te zien was. En je kreeg dan natuurlijk videoclips te zien en leuke programma's. Sowieso, GymTV wordt deze dagen trouwens in een podcast een beetje herdacht. Dat is vergelijkend met TMF. En Jacques Chirac, die werd tot president van Frankrijk gekozen in die eerste week van mei 1995. In de discotheken kreeg je dit te horen. The first, the last, eternity. Naar Rhythm is a Dancer was dit een van de grootste hits voor Snap. The first, the last, eternity. Als je deze nog eens wilt terughoren zo meteen op top, stuur je nu gewoon A via de Topradio BE-app. Je kan ook voor dit gaan. De naam alleen al Tokyo Ghetto Pussy. In de eerste week van mei 1995 hoog in de hitlijsten met Everybody on the Floor. A voor Snap, B voor Tokyo Ghetto Pussy. Je stuurt het via de Topradio BE-app en ik draai degene met de meeste stemmen binnen dit en 10 minuten. Op de radio Gordo en Reinier Zonneveld. Dit is Loco Loco.

0: zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5, Medi-Market.
5: Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Spinback.
1: Vandaag gingen we ver terug in de tijd met de Spinback naar de eerste week van mei 1995. In de hitlijsten toen Snap, The First, The Last Eternity of Everybody on the Floor van Tokyo Ghetto Pussy. Ik kan je zeggen, heel veel hebben voor die tweede gestemd. Finn bijvoorbeeld, die zegt, ik heb het al jaren niet meer gehoord. Leuk om dat nog eens te horen op de radio. Sabrina wist het niet goed, beide was goed. En velen schrijven gewoon, ja, heel veel goede jeugdherinneringen aan beide songs. Maar B, en dat is dus Tokyo Ghetto Pussy, heeft het wel gehaald.

0: Ryanair klaagt dat ze te veel last hebben van dronken passagiers. Hoe dat komt en wat zij voorstellen als oplossing, dat breng ik jou zo meteen. En ik heb vooral ook muziek. Ik heb Shakira en Tiga die eraan komt met Sunglasses at Night. Twee files van 20 minuten. Op de N9 gaat het traag tussen Aalst Centrum en de Brusselse Steenweg. Op woensdag is dat wel vaker daar. 25 minuten aanschuiven. En ook op de E429 richting Brussel verlies je tijd. Tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg is dat 20 minuten.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Bij IC Paris Excel snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris Excel. Nee.

Trad gratis op het strand van Copacabana voor 2 miljoen mensen. Dat is echt extreem veel. En Klaas, een kerel uit Kortrijk, die deed de videoregie. Dat is echt waar. Dus videoregie is alles wat je kan zien op de schermen. En ik kan je zeggen, voor 2 miljoen mensen moesten ze er wel een paar zetten. Een kerel uit Kortrijk mocht die videoregie doen. Is gewoon een regisseur van bij ons, die blijkbaar al samenwerkt een tijdje met Shakira. Er zijn problemen bij Ryanair in die zin dat de topman Michael O'Leary het niet meer aan kan zien dat hij bijna dagelijks een vlucht moet laten omleiden. Dus vervroegd landen is dat dan, omdat passagiers dronken zijn. En het is vooral bij ochtendvluchten dat het opvalt. Mensen die 's morgens vroeg om 5 uur, 6 uur 's morgens al alcohol zitten te drinken in de luchthaven, zat op dat vliegtuig komen en dan beginnen al de problemen. En natuurlijk, nu je moet wel zeggen, ja, Ryanair heeft veel Engelse passagiers en ook veel passagiers uit het Oostblok. We weten allemaal wel dat die mensen graag een pintje drinken. De oplossing zou liggen in het feit dat ze op de luchthaven geen alcohol meer zouden mogen krijgen, volgens hem. Aan boord mag je trouwens maximum 2 alcoholische drankjes drinken.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
6: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Modu van.
3: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, ik kom in het zak slimmer.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks hè mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Yo gastjes, ook nog op

We kunnen er niet meer van wegkijken. Het gebeurt meer en meer dat grote artiesten als ze toeren België links laten liggen en gewoon ons land overslaan. Denk aan Harry Styles, komt niet naar ons land. Denk aan Celine Dion bijvoorbeeld, maar dat is iets totaal anders. Maar ook Taylor Swift bijvoorbeeld doet dat niet meer. Voorlopig dan toch. Enfin, nog eentje om eraan toe te voegen is Olivia Rodrigo. Volgend jaar toert ze door Europa. Er was bij de fans nog een klein beetje hoop dat ze naar ons land ging komen. En die hoop is zo net helemaal weggenomen, omdat er in Nederland 2 concerten zijn bijgekomen. Dus er stonden er al 2. En heeft ze er nu nog 2 bijgedaan. 27 en 28 maart in Amsterdam. Kijk, als je naar Nederland komt voor 4 concerten, dan kom je niet naar ons land. Zoveel is wel duidelijk. Dus wij moeten ons verplaatsen. Everybody.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Stop!
3: Het is 2 uur, hackers hebben weer toegeslaan. Fraukje Kaljon, die weet meer. Hey Fraukje, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hackers hebben gegevens van mogelijk 1000 Vlaamse studenten en docenten gestolen na een cyberaanval op de onderwijssoftware Canvas. De hackers zeggen dat zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd getroffen zijn. Onder wie ook Vlaamse hogescholen zoals de VUB, Thomas More en Artevelde Hogeschool. Om hoeveel gebruikers in ons land het precies gaat, is nog onduidelijk. De hackers stalen e-mailadressen, studenten-ID's en privéberichten. Wachtwoorden of financiële gegevens zijn niet gelekt. Als je een account hebt op Canvas, let je dus best extra op voor phishingmails. Goed nieuws uit de supermarkten en voor je portemonnee. Boodschappen doen is vorige maand amper duurder geworden. Voor het eerst sinds 2022 daalt de supermarktinflatie zelfs onder de 2%. Vooral voor aardappelen, verse zalm en diepvriesfrietjes betaal je wat minder. Voorlopig voel je de impact van de oorlog in het Midden-Oosten dus niet echt in onze winkelkar. Maar Testaankoop waarschuwt dat dat binnenkort wellicht verandert. En in Temse, in Oost-Vlaanderen, is een zware brand uitgebroken in een varkensstal. Er zitten zo'n 3000 biggen in de stal die het wellicht niet zullen overleven. De brandweer kreeg het vuur intussen grotendeels onder controle. Er is wel een enorme rookpluim tot kilometers ver te zien. Door asbestgevaar houden buurtbewoners best ramen en deuren gesloten. Deze namiddag vooral wolken en regen in het oosten. In het westen blijft het meestal droog met opklaringen en maxima tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui bij zo'n 16 graden. En vrijdag dan opklaringen en overwegend droog. Het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden.
3: Ik heb één lange file die staat op de E429 richting Brussel tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Je verliest daar momenteel een half uur.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
3: Zometeen is het aan Bruno Mars met I Just Might. Maar eerst is het van het is woensdagmiddag.

We spelen zometeen Raad de Plaat. Inzet zijn twee filmtickets, film naar keuze, als jij de song zometeen kan doorsturen. Ik geef jou als tip erbij vandaag dat het een liedje is uit 2001 die we zoeken. Dus hou dat straks in je achterhoofd.

0: de plaat.
1: Laten we spelen. Ik laat jou een opgave horen. Jij stuurt mij de titel of artiest via de Topradio BE-app. Ben je de vijfde, krijg je van mij twee filmtickets. Mag je die opdoen bij een Kinepolis naar keuze. Een film die je zelf leuk vindt. Het is een liedje uit 2005. Dat zei ik, uit 2001. Dat zei ik daarnet al. Dus dat geef ik jou als tip mee. Het is een kort fragmentje zonder zang, zonder beat. Maar wel heel herkenbaar. Eens kijken of dat ook voor jou lukt. Dit is de opgave. Titel of artiest.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel. Knaldi.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Mannekes.
5: Bompi.
4: Ik voel me de max.
5: Wij ook.
6: Altijd als we in de gamma zijn.
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god.
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
7: Die zijn nog verbeterd, hè.
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
7: Geven ze korting.
4: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
6: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
18: Amai, dat wordt vlammen.
17: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
19: Hé, maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
20: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
19: Ja, ik weet het.
20: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
19: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
20: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
19: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
21: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
22: Top.

0: Raad de plaat.
1: Ik laat nog even de opgave horen die toch niet even makkelijk was voor iedereen, heb ik de indruk. Het was een hit in 2001, dat gaf ik jou cadeau. Kort stukje, alleen van de keyboard. En dan kreeg ik binnen onder andere van Laura, Lonely Hearts is fout. Elvira stuurde Call on Me, is het ook niet. Return of the Mac kwam ook binnen van Matthias, is ook fout. Sunlight is niet goed. Kwamen ook wel een pak goede antwoorden binnen hoor. Onder andere van Jan uit Oost-Rozenbeek. Jan, wat was het wel?
2: Another Chance, Richard Sanchez.
1: Tuurlijk wel, dat was er meer. Met zang, alles erop en eraan. Het was eigenlijk een stukje van het begin, maar er waren toch wat instrumenten uitgefilterd. Goed hoor, je krijgt van mij 2 filmtickets en die mag je opdoen bij Kinepolis. Jan, jij hebt een beroep die ik ook zou willen doen. Vertel eens, wat doe jij?
2: Ik doe bezoldigd personenvervoer. Van de luchthaven, privévervoer, diplomatiek vervoer, evenementen. Het is redelijk ruim.
1: Toch leuk, hè? Je maakt altijd mensen blij en je hebt een babbel in de auto, neem ik aan, of zijn ze altijd stil bij jou?
2: Het is afhankelijk van persoon tot persoon. En bij ons is de regel, wij praten als we aangesproken worden.
1: Ja, je gaat niet uit jezelf gewoon vragen wat ga je doen straks daar of daar. Je bent discreet, om het zo te zeggen.
2: Dat wordt nog verondersteld.
1: Alright. Jan, fijne middag nog. Geniet van de film. Tot de volgende.
2: Dank je, Bart. Bye.

0: Het klinkt heel pijnlijk wat Sia heeft, maar zo klinkt het toch? Een beetje pijnlijk gezongen, eerlijk gezegd. Samen bij Afrojack, deze Awake Tonight. Ik kreeg nog een bericht van Bart, die schrijft... Roger Sanchez is te zien op de Vonnefeesten deze zomer. En dat is gratis, een gratis festival in Lokeren, klopt. Gezellig festival. En Roger Sanchez is op zich wel een grote naam, dus ik zou daar eens naartoe gaan als je houdt van die muziek. Delirium komt eraan zometeen. En ook Baby Rexha, de nummer 4 is dat, uit de top hit 40 van afgelopen week, met New Religion. Op de weg gaat het trager op een aantal plaatsen. E429 richting Brussel tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg nog altijd een half uur aanschuiven. R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten erbij. Ik eindig op de E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je een kwartier.
1: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Bij Cyparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Cyparis XL. Love to see you
5: shine. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Het is opmerkelijk, al een aantal jaren zijn die grote runs in ons land heel populair. Ik denk aan een halve marathon, een marathon, de 10 miles van Antwerpen, een dwars door dit, een dwars door dat. Leuven heeft dat nu ook sinds een tijdje. Op 2 dagen tijd is voor de night run in Leuven alles uitverkocht. 5150 tickets. En dat kost toch altijd wel wat, zo'n loopwedstrijd. Nu, die in Leuven bijvoorbeeld is wel leuk. Het is 's avonds met extra lichtjes en dat soort zaken. Je loopt ook door historische gebouwen, dus dat geeft wel iets speciaals natuurlijk. Nu, de organisatie is aan het bekijken om toch nog een extra dag te doen, het te verlengen, het te vergroten op een of andere manier. Dat uitverkocht verhaal een beetje toch wat nieuw leven in te blazen, want veel mensen zouden dat heel graag nog kunnen meelopen. Ik moet zeggen, ik raak niet veel verder dan 1 kilometer of 3, 4. Dan is meestal bij mij de pijp letterlijk en figuurlijk uit. Elke klein bijt op.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Hey professional,
4: ja?
3: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Herentals, Geelseweg 9A.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Als jij een beetje voetbalfan bent, dan heb je dat misschien ook wel. I don't wanna wait. Ik wou dat het al 9 uur vanavond is. Vanavond de tweede halve finale in de Champions League. Bayern München tegen Paris Saint-Germain om 9 uur, dus een half uur later dan gisteren trouwens. Maar wat een wedstrijd gaat dat worden, dat weet je nu al vooraf. Wetende dat het aan de ene kant vorige week 5-4 werd. Toch?

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op Xina.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 3 uur, de Amerikaanse ambassadeur in ons land is weer boos. Vrouwtje, jij weet waarom.
8: Goedemiddag. Een mogelijk nieuwe diplomatieke rel tussen ons land en de VS. De Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert boos op de mogelijke vervolging van 2 Joodse mannen. Het parket van Antwerpen wil hen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Maar White noemt het een schande en zegt dat ons land de wetten rond besnijdenissen moet aanpassen. Eerder werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet mocht moeien in deze zaak. En ook nu haalt onze buitenlandminister Prevot uit naar de ambassadeur. Prevot vindt het ongepast dat hij ons land publiekelijk bekritiseert. Hij vraagt opnieuw dat White zich ervan tussenhoudt. In Temse in Oost-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een varkenstal. Zo'n 3000 varkens hebben de brand niet overleefd. De brandweer kreeg het vuur intussen grotendeels onder controle. Er was een grote rookpluim tot kilometers ver te zien. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren nog een tijdje gesloten. De burgemeester benadrukt dat er geen asbest is vrijgekomen. En de zoon van de Noorse kroonprinses Mariusburg Høiby blijft in de cel. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit al sinds februari in voorlopige hechtenis voor 40 strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Hij wilde zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband, maar dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen, omdat het risico op herhaling van strafbare feiten te groot is. Høiby riskeert 7 jaar cel. De rechter doet volgende maand uitspraak. Stilaan droger, maar hier en daar nog kans op een bui met maxima tot 14 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui bij 16 graden. En vrijdag opklaringen en overwegend droog. Het wordt ook opnieuw warmer tot 19 graden.
7: 3 stevige files, E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 40 minuten erbij. R1 richting Nederland gaat het ook trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Je verliest daar een half uur. En ook op de E34 richting Antwerpen is er tijdsverlies. Tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever mag je 20 minuten bijrekenen.
6: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
7: Ik draai zo meteen Olly Murs nog eens. Ken je die? Dat is die van Troublemaker. Komt eraan na Offenbach. Dit is Overdrive.

Het zonnetje gaat spontaan schijnen boven de topstudio. Florida en die troublemaker, dat was dan vooral Ollie Murs, werkten één keer samen. Trouwens, die Florida die komt binnenkort, om precies te zijn op dinsdag 26 mei, naar Vorst Nationaal. Er zijn nog massa's tickets voor. En ik kijk dan even naar de ticketprijzen en dat valt dan eigenlijk heel goed mee. Ik vind het belachelijk weinig. Goedkoopste tickets €51. Dan sta je achteraan, of zit je achteraan tenminste, in Vorst Nationaal. De Golden Circle kost dan maar €85. Dat valt goed mee. Ik denk dat de Amerikaanse prijzen om Florida te zien echt een stuk hoger liggen. Dus profiteer ervan als je houdt van Florida's muziek. Vorst Nationaal, 26 mei. En nu last.

0: wel al een beetje geproefd.
1: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Ik voel me de max.
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
5: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah. Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
10: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.

0: Een vergeet mij bietje.
1: Het vergeet mij bietje van vandaag brengt ons terug naar een hit uit 1996 die vooral bij Top gedraaid werd en in de discotheken. Het gaat over Disco Blue met Disco Blue. Als het jou nu nog niks zegt, zometeen wel als ik het laat horen. Er zaten samples in, onder andere van Kim Mazel, een heel soulvolle artiest die in de 90's wat dansplaten maakte. En het ging hem vooral over één bepaald zinnetje in dat liedje, wat heel veel jonge mensen toen aansprak. En dat zinnetje was: There's a void where there should be ecstasy. Letterlijk vertaald, er is een leegte waar extase zou moeten heersen. Maar dat woordje ecstasy, dat sprak aan. Heel veel jeugd dacht dat het over de drug ging. Dus daar hing zo een verboden randje aan dat liedje. En dat maakte het net zo leuk, want iedereen zong dat mee. Dit is het Vergeet Mij Bietje van vandaag. Disco Blue met Disco Blue.
0: Een Vergeet Mij Bietje.

0: Het wordt nog een warme namiddag. Straks krijgen we instructions van Jax Jones en van Demi Lovato om daarna helemaal sexy uit te draaien met Jason Derulo en Sexy For Me, rechtstreeks uit de Top Hit 40, die ook vrijdag en zaterdag een nieuwe editie kent. Tussen 1 en 4 is dat het geval. Op de weg, 3 files die je opletten, of die moet ervoor zorgen dat jij moet opletten tenminste. E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 35 minuten extra. Ook op de E34 gaat het moeizaam richting Antwerpen, tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, een half uur erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd met vrachtwagen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en daardoor een half uur extra vertraging.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Doe nu je boodschap online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
12: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Knaldi.
14: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
19: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

het culinaire bestaan er blijkbaar ook sexy gerechtjes. Je weet dat Sergio Herman dat ooit heeft uitgevonden, dat woordje sexy gerechtjes. Hij sluit zijn restaurants, of toch twee daarvan, de komende maanden. Aan de andere kant is er dan weer een andere chef-kok die een restaurant open doet. En dat is Loïc van Impe, jonge chef, is amper 32 jaar. Je kent hem natuurlijk van televisie, heeft al heel wat programma's gepresenteerd en gemaakt daar. Gaat nu interviewen, zijn eigen restaurant openen binnen

0: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

Top na 4 uur. Bram van Hey heeft het over zelfrijdende auto's en over Eddy Merckx. Al hebben die twee eigenlijk met elkaar niks te zien. Maar dat hoor je straks wel na 4 uur bij Bram natuurlijk. Pussycat Dolls hebben de Tour de Juni Tour in

0: ABC van...
1: ABC van de sport met Thibo.
0: Met deze week... De letter B van...
1: De letter B van onder andere bowling zag ik binnenkomen via de inbox, via de Topradio BE-app. Maar de meest opvallende sport die niet veel mensen kennen, dat is eentje die Matteo uit Deinze heeft ingestuurd. Wat was het hier? Bossabal. Bossabal. Laat mij raden, Thibaut. Dat is een balsport.
2: Ja, klopt. Het is een mix van voetbal, gymnastiek, volleybal en capoeira. Capoeira, dat is een vechtdans voor wie capoeira niet zou kennen. Het speelveld is op zich al bijzonder, hè, want het bestaat uit een luchtkussen. Je moet denken aan een mega springkasteel of zo. Met een volleybalnet in het midden. En er is ook nog in dat luchtkussen zijn er ook nog eens twee trampolines aan elke kant in verwerkt.
1: Ja, als je via Google afbeeldingen zoekt naar bossabal, inderdaad, ja. dan ziet het eruit als een gigantisch springkasteel. Het ziet er gewoon mega veel fun uit om dat te spelen. Klinkt in elk geval al leuk. Maar wat zijn de spelregels in het kort?
2: Ja, je moet eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat de bal op het speelveld van de tegenstander raakt. Dat kan je doen met je handen, zoals in volleybal, of met je voeten, zoals bij voetbal. En capoeira en gymnastiek, die zitten dan vooral in de vaak extreme bewegingen die je moet maken om de bal te raken. En daarvoor dient dan het luchtkussen, hè, zodat je zacht kan landen.
1: Ja, dat is logisch. En wat is de bedoeling dan van die trampolines waarover je sprak?
2: Wel, als je die gebruikt als speler, dan kan je veel spectaculairder aanvallen maken, zoals smashen of trappen van een bal over het net. Mm-hmm. En ook bij de puntentelling is dat heel belangrijk, want als je de bal belandt in de trampolinzone van de tegenstander, dan krijg je 3 punten. Op alle andere zones is dat maar 1 punt.
1: Oké, dat klinkt al ingewikkeld om dat allemaal bij te houden. Er moet een soort boekhouder naast het veld staan.
2: Ja, er is een speciale scheidsrechter voor. We noemen hem de Samba Referee.
1: De Samba Referee,
2: ja, en die heeft een speciale rol, want die moet niet alleen scheidsrechter spelen, maar die moet ook nog eens zorgen voor de muziek tijdens en voor... Ah. Het spel.
1: Dat ook nog.
2: Ja, doet hij allemaal.
1: Ja, goed. Die muziek, dan denk ik meteen bij het horen van Samba Referee en de naam Bossabal. Ja, dan moet ik meteen denken aan...
2: Ja, dit zal
1: het muziekje zijn.
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
1: Ja, exact. Dit is dan te horen naast het Bossabalveld.
2: Exact. En daar zocht die Samba Referee dan exact voor.
1: Ja, die muziek te horen, dan denk ik, die sport moet in Zuid-Amerika zijn ontstaan.
2: Ja, maar daar moet ik je dan corrigeren, want... Vreemd genoeg is het uitgevonden door een Belg. Philippe Eijkmans noemt hij. En hij reisde veel in een tijd naar Spanje, naar Zuid-Amerika, wat je zei. En daar zag hij dan zo'n volleybal, beachvolleybal op het strand. En hij dacht, daar moet ik iets spectaculairder van maken.
1: Maar wacht, dus die bossabal is door een Belg uitgevonden?
2: Ja.
1: Het is wij kennen die sport amper.
2: Nee, dat is heel raar, want het is eigenlijk een Belgische sport. En we zijn er ook eigenlijk heel goed in, qua Belgen.
1: Ja.
2: Dus het is heel raar dat het nog niet populair is.
1: Nee. Oké, ik heb het wel al eens gezien.

0: op zo van die toeristische bestemmingen, zo op het strand ja. of zo. Dat er
1: het ziet er gewoon mega cool uit.
0: Luchtkasteel speelveld staat. Ja, dat is dus bossabal.
2: Ja, okay. Het ziet er zo wat uit als een kinderfeestje, maar dan met volwassenen.
0: Ik snap het wel, inderdaad. Nee, maar interessant. We moeten dringend wat chauvinistischer zijn en wat trotser zijn op bossabal.
1: Zeker en vast.
0: Het is gewoon iets Belgisch, kom aan.
1: Zeker en vast. Okay. En gewoon doen. Proberen.
0: Okay. Dankjewel voor de

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Top.
5: Het is ondertussen iets over 5 uur geworden. Tijd voor de top headlines. En die krijg je van Fraukje. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft nog voldoende brandstofvoorraden voor de komende 4 tot 6 weken. Dat zegt de CEO. Als je dus een reisje hebt gepland de komende weken, moet je dus geen zorgen maken. Maar hoe de situatie eruit ziet voor de zomervakantie is moeilijk voorspelbaar. Alles hangt af van de oorlog in het Midden-Oosten. Toch wil Brussels Airlines haar reizigers geruststellen. Zelfs als je vlucht geschrapt wordt, kan je reis worden omgeboekt naar een andere vlucht. Lukt dat niet, dan krijg je altijd je ticket terugbetaald. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak rond Optima Bank. De ex-topman Jeroen Piqueur had eerder zelf al beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De Gentse Correctionele Rechtbank veroordeelde hem tot 2 jaar cel met uitstel, een boete van €400.000 en een beroepsverbod van 10 jaar. Hij was zonder meer schuldig aan valsheid in geschriften nadat er veel geld van de bank was weggesluist. Optima Bank ging in 2016 failliet. En het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken wil aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend. Het schip zal straks vertrekken en wellicht zaterdag aankomen. Nochtans wilden de lokale autoriteiten dat niet, uit vrees voor besmettingen. Maar intussen zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid dat alle passagiers vanuit Tenerife gerepatrieerd worden naar hun thuisland. Op het schip zijn mogelijk 8 besmettingen vastgesteld. 3 zieke mensen werden al geëvacueerd en er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal kan het wat mistig zijn met minima tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 15 graden. Vrijdag dan brede opklaringen en droog. Het wordt ook warmer tot 19 graden.
5: Het is woensdag en ik heb nog geen telefoontje gekregen van de receptie. Dat is toch een beetje vreemd. Maar eigenlijk ook weer niet, want er zit vandaag iemand nieuw hier beneden. Je hebt hem ook al gezien, hè, Brian?
7: Ja, speciale man. Speciale man.
5: Ja, dat moet ik ook wel zeggen. Maar we gaan niet oordelen, hè?
7: Nee, dat kan een hele toffe mens zijn. Dus absoluut. Dat. Ja, zeker.
5: Ik ga zelf moeten bellen, denk ik. Dus zometeen even bellen naar onze nieuwe collega van hier beneden aan de receptie.
7: Weet hem ook alweer? Pieter Jan of zoiets was
5: Pieter Jan, ja, juist. Goed. Dat is dus voor zo dadelijk. Eerste files?
7: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan verlies je 1 uur en 5 minuten. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen tussen Melcele en Sint-Annalinkeroever verlies je 20 minuten.
4: Dit is Top. Bram van Hee.
5: Ja, wil jij dan nu de studio verlaten, Brian?
7: Dat is goed.
5: Met je vooroordelen altijd.
7: Met plezier. Okay. Dag.
5: Zometeen dus telefoontje. Eerst Alesso.

0: Ik heb gezien dat er iemand nieuw zit hier beneden aan de receptie. Het is woensdag, dus ik ga eens bellen of die een nieuwe weet of dat er een pakketje aankomt. Nu, ik moet wel zeggen, het zag er een beetje een speciale uit, dus we gaan eens horen, hè? Goed?
1: Een goedemiddag, de receptie met Pieter Jan.
0: Dag meneer Pieter Jan, het is met Bram vanuit de studio.
1: De studio, hoe bedoelt u?
0: Van Topradio, hè? Van hierboven.
1: Ben ik dan nu op de radio?
0: Nee, geen zorgen. Zeg, ik bel voor het volgende eigenlijk. Is daar toevallig iets geleverd op mijn naam, een pakketje of zo?
1: Op naam van Bram, ik ga dat hier eens moeten bekijken.
0: Ja, het zou in een rode Euroshop-verpakking moeten zitten.
1: Een klein momentje geduld, alstublieft.
0: Nee. Dit gaan we toch niet doen op de radio? Oké, op het duurt dat niet te lang, hè?
1: Ja, Bram, ja. Ik dank u hartelijk voor uw geduld. Ik heb hier inderdaad een postpakket op uw naam.
0: Ah, maar dat is al goed.
1: Kunt u mij vertellen of het de bedoeling is dat u het pakket komt halen? Want het is mijn eerste werkdag en ik ben niet op de hoogte.
0: Nee, als er is, is het goed. Ik kom er nu om.
1: Dat is prima. Tot genoegen. I get

0: Ja, het is oké, hoor. Ik heb het.
1: Het pakje is geleverd ondertussen hier beneden. Ik heb mijn best gedaan hoor, om hier snel terug te zijn. Amai, dit is best een grote doos hier naast mij. Ik ga de inhoud van die doos, zoals elke woensdag, weggeven. De vraag is, wat zit erin? Ik ga het nu gewoon openmaken. Ook altijd goed verpakt. Ik ga het gewoon met bruut geweld openscheuren. Oh! Er zit een stofzuiger in. Maar geen gewone stofzuiger. Een steelstofzuiger. Dat is echt een stofzuiger die iedereen wil. En een steelstofzuiger van... wat is dat hier? Home & Harmony. Steelstofzuiger van Home & Harmony. En dan stel ik elke woensdag de vraag, wat is dat waard, zo'n ding? Zo'n steelstofzuiger die we van Euroshop hebben gekregen van Home & Harmony. Ja, doe maar eens een gokje, hè, via de Top Radio B-app. Als jij erop zit of je zit er het dichtst bij, dan win je hem. Dan gaan we hem opsturen. Wie stofzuigt er graag? Dus moet ik die vraag ook gewoon meteen stellen. Stuur maar eens een berichtje. Wat denk jij dat die stofzuiger waard is? Nu insturen, want voor je het weet gaat er iemand anders weglopen met die stofzuiger. Zou jammer zijn. Dus berichtjes zijn nu welkom.
2: Dit is Top. Top! I don't need your words. If you want

0: Hoe maak je een stofzuiger een beetje sexy? Wel ontwerper eentje zonder vervelende kabels en zonder een darm. Zie hier de steelstofzuiger. Ik heb er eentje opgestuurd gekregen van de vrienden van Euroshop. En ik geef die weg, zoals elke woensdag. Ik de inhoud van de doos die wordt opgestuurd weggeef. Vandaag dus in de aanbieding een steelstofzuiger. Ik voel mij een beetje een stofzuigerverkoper eigenlijk vandaag. En trouwens, ik hoef geen reden te zien in de Top Radio BE-app, want het argument de nonzen is kapot, ja, daarmee ga je het niet halen. Het goede argument, hè? Dat op zich is wel goed, maar nee, ik wil de prijs weten. Wat denk je dat het waard is, die steelstofzuiger die ze hier hebben geleverd? Doe een gokje. Als je erop zit of er het dichtste bij zit, dan stuur hem op naar jou. Dus je hebt nog een paar minuten om dat te doen. Zo meteen gaan we er eens doorgaan. Hè? Alright.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja! Yeah.
9: Maar ja.
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja.
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
9: Ja. Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Koop nu bij jouw Prekantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantec, uw drankenspecialist.

0: Op dit moment ligt hij nog naast mij hier op de tafel. De steelstofzuiger die is aangekomen per post. Hier beneden in een pakketje. Ik heb het uitgepakt. En ik ga weggeven via de radio. Wat is die waard, die steelstofzuiger? Berichtje van Raf uit Buggenhout kwam hier binnen. Die denkt dat die €349 waard is. Dat is niet juist. Sorry Raf. Volgens Yves uit Kruisum kost de stofzuiger €199,99. Dat is ook niet juist. Patrick uit Gistel denkt dan weer €240. Johan uit Erpenmeren gokt €479. En Stefanie uit Maldegem denkt aan €249. Ja, dat is allemaal niet juist. Ik ga even naar de telefoon, want op dit moment hangt Frederik uit Wortegem-Petegem aan de lijn. Dag Frederik.
1: Goedemiddag Bram.
0: Jij bent op dit moment op weg naar de fitness.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Moet er bij jou thuis nog gestofzuigd worden ook vanavond?
1: Ja, af en toe wel een keer met die hondjes.
0: Ja, tuurlijk. Als je honden of katten hebt, dan is dat inderdaad wel meer nodig dan in andere huishoudens. Dus dat zou wel van pas komen bij jou, zo'n steelstofzuiger.
1: Ja, dat zal zeker van pas komen.
0: Ja, dat is ook een vorm van fitness, hè, denk ik dan, als je dat goed doet.
1: Ja, eerder een beetje cardio, hè.
0: Ja, dat is waar. Ik stuur hem op, als jij tenminste hier de juiste prijs kan noemen. Hè. Ik luister.
1: €169,95.
0: Is die €169,95 waard?
2: Ja, tuurlijk is die €195.
0: Ja. Ik ga hem opsturen.
1: Ja, fantastisch.
0: Dus jij gaat kunnen stofzuigen, man. Je gaat dat fitnessabonnement mogen opzeggen. Goed?
1: Oh, denk toch niet. Denk toch wel blijven aan.
0: Oké. Hij is al bijna onderweg, de stofzuiger. Veel plezier ermee.
1: Oké, bedankt. Super.
0: Dag Frederik, bye-bye.
1: Ja, dag.
3: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.

0: Ja, ik weet het. Er waren nog heel veel luisteraars die de exacte prijs wisten van die steelstofzuiger hier naast mij in de studio. Maar ja, er kan natuurlijk maar eentje worden weggegeven en de computer heeft iemand uitgepikt uit de juiste antwoorden. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar hey, volgende week woensdag meer geluk, hè mannen? Komt wel goed, toch?
1: Ik zou eigenlijk ook wel eens graag meedoen. Zo'n stofzuiger kan dat eigenlijk ook wel gebruiken. Ja, dat is zo.
0: Ja, wie niet?
1: Ja, ja.
0: Ik zou die ook wel willen, eerlijk gezegd. Maar...
1: Kijk, hoeveel moet dat hier? Hoeveel was het?
0: Ik heb hem al weggegeven, Brian.
1: Ah,
0: dus,
1: god, monden.
0: Ja, nee. En ik ben niet omkoopbaar, trouwens. Wil ik ook wel gezegd hebben.
1: Oké, nee. Dan niet, helaas. Vier plekken waar je op dit moment meer dan een half uur tijd verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legerellenlaan verlies je 3 kwartier. En nog op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een half uur erbij. Op de A12 richting Antwerpen, een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen, tussen Randst en Antwerpen-Oost, nog een half uur. Allee, 400, hoeveel was het, die stofzuiger?
0: Ah, ik ging net zeggen, nu ik er zo eens over nadenk, ja? Niet omkoopbaar, ja. Toch niet voor 169,95.
1: 169? Dat is geen geld.
0: Dat is, kijk, dames en heren, nu weten we waar die loonkloof zit. Hè, tussen
1: klein geld. Kom, allee, we moeten dat niet. Kom.
0: Ik ga een plaatje draaien.
2: Ja. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PNV.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collect&go.be.

0: Oh ja, ik moet trouwens nog iets fixen voor volgende week, want volgende week gaat het op een klein beetje anders klinken. Dan is er op dit eigenste moment de grote finale van
1: Top DJ Battle.
0: En dan weten we wie naar Tomorrowland mag. Wie de Top DJ Battle 2026 wint en mag openen op de stage van Yves V op het vetste dancefestival van ons land. Wat zeg ik, van heel Europa, ter wereld zal dat zelfs zijn. En dat is uiteraard Tomorrowland. Zou het misschien DJ Sef Santé zijn? Het zou kunnen, hè?
2: En de winnaar is... Sef Santé!
3: Let's go!
2: Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
2: Heel tevreden, neem ik aan. Wat is het eerste wat je gaat doen om die overwinning te vieren?
3: Subiet is bellen naar de vrienden en de familie, denk ik, en dan vanavond goed vieren.
0: Sef Santé is dus één van de drie finalisten die gaat optreden volgende woensdag. We hebben nog één battle te gaan. Die aankomende battle, dat is nu vrijdag. Dan nemen Mayday en Mace het tegen elkaar op. Dus dat zijn ook twee DJ's. Eentje daarvan gaat ook nog doorstoten naar de finale. En dan zijn ze dus met drie finalisten. Die drie finalisten gaan dus meestrijden voor die plek op de stage van Tomorrowland. Dat staat dus allemaal volgende woensdag te gebeuren. Het is een kwestie dat je het weet natuurlijk. Maar beginnen bij het begin. Eerst de battle nog afronden van de Top DJ Battle. Nu vrijdag. Zeker luisteren bij Top, want vanaf 4 uur presenteert Wouter de laatste battle van de Top DJ Battle.

0: Kamerad en Be Mine bij Top.
1: Zometeen bij Bram.
0: Het spel de 5 seconden regel. Het spel waarmee je tot 3 bioscooptickets kan winnen. Dus als je wil meespelen, dan is dit jouw moment. Stuur nu Ik Wil Spelen via een bericht in de Top Radio B-app. Dus gewoon Ik Wil Spelen insturen via de app van Top. En dan bel ik je misschien zometeen wel op. Ik Wil Spelen zie ik nu heel graag binnenkomen.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, nee, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
5: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
6: Hey professional,
7: ja?
6: 8 mei open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
9: Als een koning op zijn troon.
8: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
9: ULB.
10: Allee, tot straks hè mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Volgende week gaat het dus gebeuren. Dan weten we wie op Tomorrowland zal draaien in naam van Top. Wie de Top DJ Battle wint natuurlijk. En dus ja, zijn naam mag toevoegen aan de affiche van Tomorrowland. En onder andere naast David Guetta staat. Hè.
1: De 5-seconden regel.
0: Vandaag met Chris uit Ninove. Dag Chris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij ooit al op Tomorrowland geweest?
2: Nee, nog niet.
0: Ik kan je vertellen dat echt iets is dat op je bucketlist moet staan. Dat je dat ooit eens moet gedaan hebben. En heel veel DJ's vinden dat ook. Vandaar dat wij zoveel inzendingen hebben, hè, voor die Top DJ Battle.
2: Absoluut. Het staat op de to-do-lijst.
0: Oké, dit jaar dus niet, maar misschien volgend jaar. Wie weet. Ik heb in elk geval nu geen tickets voor Tomorrowland uit te delen. Sorry daarvoor. Maar we gaan voor bioscooptickets. Dat is ook fijn, hè?
2: Zeker.
0: Kan je ook een magische wereld induiken eigenlijk. Dus ook een soort van Tomorrowland eigenlijk, met een beetje fantasie. Je weet wat de bedoeling is. 5 seconden de tijd krijg je van mij. Moet je dan 3 dingen noemen uit een bepaalde categorie. En per rijtje van 3 juiste antwoorden krijg je van mij een bioscoopticket.
2: Chris, ik ben er klaar voor.
0: Mispakt u niet, hè. Heel veel luisteraars hebben al meegespeeld en gedacht, oh, we gaan dat hier ownen. Maar het is moeilijker op de radio dan vanuit de luie zetel of vanuit de auto.
2: Ik kan het mij indeelden. Ik ga mijn best doen.
0: Hier komt jouw eerste. Noem 3 badsteden aan onze Belgische kust.
2: Westende, Oostende, Kokzijde.
0: Ga jij regelmatig naar zee?
2: Ja, toch wel.
0: Ja, het is eraan te horen. Het heeft je een bioscoopticket opgeleverd. Dus kijk, goed begonnen in elk geval. Hier komt de volgende. Noem 3 dranken zonder bruis.
2: Iced tea zonder bruis, sinaasappelsap en water.
0: Hè?
2: Zeker.
0: Ja. Pas op, we hebben het hier getest op de redactie deze middag. Dat was niet voor iedereen even makkelijk, hoor.
2: Ja, nee, ik merkte het.
0: Hier is je laatste. Noem 3 personages uit de Harry Potter films.
2: Oeh, daar ken ik niks van, sorry.
0: Ah, oké, gokje, nee?
2: Hagrid.
0: Ja, dat is juist. Maar Hagrid, ik heb er 3 nodig, dus nee.
2: Plus de dochter gaat mij vermoorden.
1: De 5-seconden regel.
0: Oké, vecht het straks maar uit. Je had eventueel professor Snape kunnen zeggen of Hermeline, Ron Wezel bijvoorbeeld. Nee. Ja, er zijn er genoeg natuurlijk. Maar je moet het weten. Als je die films niet gevolgd hebt, dan weet je dat niet natuurlijk. Harry Potter gaat in elk geval niet bekeken worden in bioscoop. Ja, dat loopt ook.

0: al lang niet meer. Maar amuseer je wel. Even terug met de plusdochter om het goed te maken, hè? Neem ze gewoon mee. Je hebt 2 tickets verdiend. Oké.
1: Dankjewel.
0: Chris, bye bye.
1: Dag.
0: Fijne avond nog. Dit is Jesse, een online.

0: Dit is Jessie met All I Need. En de McKenzie uiteraard. All I Need. Zometeen is er Wouter in de partyroom. Gaat hij de zoektocht opnieuw openen naar de beste zomerbar van Vlaanderen. Dus veel plezier zometeen na zes.
1: Dit is Top. We make you move.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Crazy Deals!
6: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
7: Amai, dat is echt wel zot.
6: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
7: Is dat ook open op Hemelvaart?
6: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Fintro. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Dit is Top.
0: Goedenavond, ik start zo meteen met Kato. Eerst is er Frankje met de top headlines. Is er nog kerosine in de luchtvaart?
9: Goedenavond. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft nog voldoende brandstofvoorraden voor de komende 4 tot 6 weken. Dat zegt de CEO. Als je dus een reisje hebt gepland de komende weken, moet je je geen zorgen maken. Maar hoe de situatie eruit ziet voor de zomervakantie is moeilijk voorspelbaar. Alles hangt af van de oorlog in het Midden-Oosten. Toch wil Brussels Airlines haar reizigers geruststellen. Zelfs als je vlucht geschrapt wordt, kan je reis worden omgeboekt naar een andere vlucht. Lukt dat niet, dan wordt je ticket altijd terugbetaald. In de Nederlandse stad Weesp, in de buurt van Amsterdam, is een bom gevonden dicht bij het station. Volgens de explosieve opruimingsdienst gaat het om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Hulpdiensten gaan de bom veilig vervoeren naar een andere locatie om hem daar onschadelijk te maken. Het treinverkeer in Nederland is tijdelijk stilgelegd. Voorlopig heeft dat geen impact op ons treinverkeer. En wielrennen. Lotte Kopecky heeft de 4e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze was de snelste in een massasprint en is nu ook de nieuwe leidster in het klassement. Met 6 seconden voorsprong op de Duitse Koch. De Nederlandse Van der Bergen werd nog 2e in de sprint. De Italiaanse Paternoster 3e. Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal kan het wat mistig zijn met minima tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 15 graden. Vrijdag dan brede opklaringen en droog. Het wordt ook warmer tot 19 graden.
1: Oké, hier. Dit is Top. Wouter de Vries.
0: Hoe is het ermee? We gaan de partyroom voor je openen op deze woensdag. Zometeen nog Offenbank draaien en Dom Dolla. Ja, dat komt hier goed hoor vandaag.

0: van Beck, Miles Away. Hopelijk niet van huis in de file nu. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Ja, ja. Komt ie weer voor jou. Come on. Turn it up.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Tijd om die woensdagavond weer te boosten in de party room met straks een goede daad van Maupie voor een fan. Ik kies ook weer de beste zomerbaan van Vlaanderen met luisteraar Frankie. En nieuws van een Belgische drum and bass DJ op de Lokerse. Vergeet de troubles van de dag en laat goede muziek het nu maar helemaal overnemen. Top! We make you move! And you can dance!

0: Notion and Red Light, Get Out of My Head. Deze hit heb je absoluut al eens gehoord.
1: My face don't know where I am, cause I got my jocks from Amsterdam.
0: Een nummer van Maupi. Maupi is een Nederlandse producer en heeft iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft de vlucht van een trouwe fan namelijk terugbetaald. Ja, de vlucht van die fan naar Florida was afgeschaft. De fan postte op X, het vroegere Twitter, dat ze het zo verschrikkelijk vond dat ze niet bij de show kon zijn. Dus daarop reageerde Maupi via X dat hij haar vervangvlucht wel zou betalen. Omdat ze vond dat, dat ze er absoluut moest bij zijn als trouwfan. Een vrijgevige Nederlander, het kan dus ook.

0: Usher en Scream. Dit is Top. Heeft onlangs van de daken geschreeuwd dat hij op een tournee gaat met Chris Brown. Wel door de USA. Excuseer, door de USA. Het zou wel eens kunnen dat Chris Brown gewoon in andere landen niet weer binnen mag, omdat hij al een paar keer in de bak heeft gezeten. Het is wel een serieuze tour, want ze beginnen eraan op 26 juni en ze stoppen pas op 12 december.
1: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
1: En rapperikken.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Hey hey, Emily van Prek en Tek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphoto.be.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Top!

0: Jonas Blue en Edge of Desire. En zo'n muziek op je radio, daar wordt de mens toch gelukkig van. Luister maar.
1: Dag Wouterke!
0: Dag Stiefke!

De nieuwe Blaz en Blaz, wie is dat ook alweer? Wel, die ken je natuurlijk van... Terms and Conditions hoor je net. Nieuwe track van Blaz op top. Om middernacht dan wordt die gelanceerd. En dan horen we eindelijk meer dan 5 seconden van Music Is My Medicine van Milk Inc. En hier is de ene helft van Milk Inc. Reggie en Ellie.

0: van 2018 over zijn dochtertje toen, hè. Ellie, Reggie was dat. Jake Rees. We zien waar de files staan. Ring van Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen, West en Borgerhout verliest een half uur en 20 minuten op de E34 is dat. Even kijken, in de richting van Sint-Anna Linkeroever. Op andere plaatsen in een vertraging is dat voor minder dan een kwartier. Zometeen Eli Oaks en ik check ook wat de beste zomerwaar van Vlaanderen is deze week.
1: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
7: Slim naar Antwerpen presenteert
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
9: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers: kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
11: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
12: Oh.
11: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
12: Ah.
11: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
14: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
13: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: Eli Oaks, Impossible. Tijdje geleden zat hij nog in Hit of Shit. En uiteindelijk hebben jullie hem massaal tot hit gekozen. En dus is hij nu ook in onze playlist beland. The Party Room. Waar moeten we deze zomer zijn om extra te genieten met een drankje? Jij kan je favoriete zomerbar nomineren via topradio.be of in de app. En wie weet win je dan met je nominatie ook een gratis consumptie in je favoriete zomerbar. Dat heeft Frankie ook gedaan.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: Zeg eens Frankie, welke zomerbar heb jij genomineerd tot de beste?
2: Bar Riviera, de Visma in Gent.
0: In Gent, ja, dat is een bekende, hè? Dat is die ronde zomerbar toch, waar de bootjes ook passeren in Gent.
2: Ja, daar zit bijna letterlijk met je voeten in het water. Hè?
0: Ja, inderdaad, een beetje gevoel van Venetië zelfs. Hoe ben je uitgekomen op Bar Riviera, Frankie?
2: Goh, eigenlijk is dat heel toevallig geweest. Ik ben zelf van Gent en we waren op wandel en dat was een van de, denk ik, de eerste jaren zelfs dat Bar Riviera bestond. Hmm? Zijn we daar terechtgekomen op een mooie zomersavond. En zo zijn we daar blijven gaan. Ja, al jaren aan een stuk, ben ik daar vaste klant.
0: Je was direct verkocht. Hoeveel jaar ga je er dan al in de Bar Riviera in Gent?
2: Ik denk dat dat al toch al, ja, zou je niet durven zeggen, gedaan een grap. Ik denk 5, 6 jaar denk ik.
0: Ja, kijk, mooi. En wat vind je er dan zo zalig aan, aan die bar? Waarom geniet je daar dan zo in Bar Riviera?
2: Goh, weet je, wat moeten mensen meer hebben, hè? Op een zomerse avond. Een goed drankje, een hapje, wat zomerse muziek.
0: Okay.
2: Genieten van de mooie sfeer. Zeker tijdens de Gentse feesten is een aanrader.
0: Ja, is het ook het uitzicht dan, de bootjes die passeren? Want daar zie je wel wat komen natuurlijk, wie hier allemaal in die boten zitten.
2: Ja, in de verte zie je Polypoly. Dit is van alles te doen.
0: Ja.
2: In Gent. Dus,
0: ja, mooi.
2: Daar zit hij eigenlijk nog op een rustige plek.
0: Een zomerbar midden in de stad van Gent. Dat is het, hè, Frankie. Nog een laatste vraagje. Welke muziek wordt daar gedraaid? Wil ik ook nog even weten van je.
2: Oh, welke muziek? Zodanig verscheiden, zoals de cocktails en mocktails, is het,
0: zomersfeertje.
2: Zomerse sfeer, zomerse muziek.
0: Ja. We gaan er naartoe moeten. Frankie, ik ga Bar Riviera nomineren tot de beste zomerbar van Vlaanderen, hoor. Ja, bedankt voor je fantastisch verhaal, Frankie, en om dat in te sturen via topradio.be. En ik ga er iets bovenop doen. De volgende keer dat jij langs gaat, en dat zal wellicht heel binnenkort zijn, dan trakteren wij op een consumptie. Mooi toch?
2: Super, oké.
0: Okay. Voilà, geniet er dubbel van, Frankie, en dankjewel om te nomineren.
2: Ja.
0: Goedenavond.
2: Ja, voor u ook.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen. Welkom in de Party Room op Top.

0: Embers van Robin Schulz met de stem van Easy Bizou. Moet je ook nog kennen van deze. Hit die ze maakte samen met Joel Corey. Verklap je zometeen wie er deze zomer komt draaien op de Lokerse Feest. Een bekende Belgische drum and bass DJ.
1: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
5: Dakmeester.
4: Zwaansnanny, hé.
6: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
7: Balieu
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Yo gastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

0: 2012 alweer deze Netsky en Billy. Over Netsky gesproken. Op 9 augustus staat hij op het podium van de Lox Feesten. En het wordt daar een topavondje, want hij sluit er samen af met Armaan van Helden. Hopla. En ook Las Vegas zal die avond daar spelen. 10 dagen festival op de Grote Kaai in Lokeren. En de allerbeste festivals, die check je deze zomer natuurlijk ook weer bij Top. Alle dagen hier sowieso feest. Nu met Boogie Pimps en Somebody to Love. We make you move. Top.
1: We make you move. We had 2 bags of grass. 75 pellets of mescaline. 5 sheets of high-powered bladder acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.

0: Hello Black. Ben precies ook nog. En In My World.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Club Midweek met Jens en Wanty. Wie is de gast zometeen?
2: Het is een drum and bass DJ van België, Knight.
0: Oké, man of vrouw?
3: Het is man.
4: Man,
0: ja. Oké, wanneer komt er eens een female DJ?
4: Ja, we zitten er nog steeds op te wachten inderdaad. Ja. En het zijn niet zoveel uitzendingen meer, dus we hopen dat we toch nog eens met goed nieuws kunnen komen.
0: Solliciteren kan via e-mail.
2: Ja, kan altijd via e-mail of via Instagram. Je kan
4: of,
2: ons sturen.
4: Top Radio B, hè.
0: Ja, stuur maar die. Zeg, mag ik even jullie hitgeschiedenis of popkennis testen? Ik laat je even iets horen en dan moet jij zeggen in welke track deze sample is gebruikt. Luister goed.
4: Dat is al een oud nummer, denk ik, hè?
0: Weet je het?
2: Ik laat het over aan Jens.
4: Nee, ik ga hier... Ja, tuurlijk. Ja. En toch, de titel, nee, volledig weg.
0: Van Duran Duran. Sample van Duran Duran. Maar ja, ja, misschien omdat ik ook een 80s kid ben, hè, dat ik dat dan meer weet.
4: Ja, maar ik ken wel veel van Duran Duran, dat wel.
0: Ja, ja. Ferry Corsten en Fire. Allee, veel plezier met Club Midweek. En ik ben er morgen weer.

0: 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op Xina.be.
9: Dit is Top!
10: We hebben weer een goed gevulde Club Midweek voor jou klaarstaan. Na de topheadlines van 7 uur met Vrouwkje.
11: Goedenavond. Zo'n 1 op de 5 Europeanen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting. Nochtans is de Europese doelstelling om tegen 2030 zo'n 15 miljoen mensen uit de armoede te halen. Maar de afgelopen 6 jaar is dat aantal slechts met 3,7 miljoen gedaald. De situatie dreigt zelfs opnieuw te verergeren door de oorlog in het Midden-Oosten, waarschuwt de Europese commissaris voor Sociale Zaken. Die roept lidstaten op om actie te ondernemen. Het risico op armoede is het hoogst in Bulgarije. Ons land doet het een pak beter met het op 4 na laagste cijfer. De Europese beurzen boeken opnieuw forse winsten. Komt omdat de olieprijzen weer dalen en omdat er mogelijk een einde van de oorlog in het Midden-Oosten in zicht is. Amerikaans president Trump zei al dat er grote vooruitgang geboekt is over een definitief akkoord met Iran. Beleggers zijn dus positief, zo sloot de BEL 20 in Brussel met een winst van 2,11%. De beurs in Parijs ging zelfs met bijna 3% vooruit. En wielrennen. Lotte Kopecky heeft de vierde rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze was de snelste in een massasprint en is nu ook de nieuwe leidster in het klassement. Met 6 seconden voorsprong op de Duitse Koch. De Nederlandse Van der Breggen werd nog tweede in de sprint, de Italiaanse Paternoster derde. Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal kan het wat mistig zijn met minima tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 15 graden. En vrijdag brede opklaringen en droog. Het wordt ook warmer tot 19 graden.
10: 3 over 7 met nog 2 vertragingen van 10 minuten of langer op de Ring van Antwerpen. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 12 minuten. En ook nog eentje op de Ring van Antwerpen, want die is afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar moet je 10 minuten bij rekenen.
12: Dit is Top. Jens en Wanty.
10: Wanneer begint het weekend juist, Wanty?
13: Op vrijdag zeker.
10: Nou, tenzij het Club Midweek is op woensdagavond natuurlijk. Let's go.

0: Milky en Malgrab.
1: Dit is Club Midweek.
0: Just the way you are was dat de openingsplaat van deze week in Club Midweek. En we zijn er weer bij op woensdagavond. 6 mei is het vandaag. Goedenavond, Twenty.
2: Hoi, hoi. Goedenavond.
0: Ben je ondertussen al wat uitgerust bekomen van dat heerlijke concert van Rufus du Sol?
2: Bekomen, ja. Uitgerust, nee.
0: Nee, oké, inderdaad. Bekomen dan toch al wel. Het was in orde, hè?
2: Het was zalig. Alles erop en eraan.
0: Een uitverkochte ING Arena was het afgelopen zondag. En een heel goede vibe met Rufus du Sol. Wat maakt hem zo uniek, vind je zelf?
2: Ja, ze doen alles live. Dus, en het klinkt alsof het precies recht van de plaat komt. Zo clean.
0: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Dus, en ik vond dat eigenlijk ook wel. En de lichten waren ook heel goed. Ja. Alles paste perfect bij de muziek.
2: Inderdaad.
0: En ze zijn natuurlijk geëindigd met hun grootste hit. Ja. Music is better. Ik vind dat een heel mooie leuze.
2: Ja, het was echt wel een mooie opbouw naar de iets hogere BPM's.
0: Wij zullen dat misschien ook meenemen voor vanavond. Music is better. En zeker met onze guest DJ van straks. Night, die komt langs tussen 8 en 9. We hebben natuurlijk ook One Tea Time. One Tea gaat straks achter de deks duiken. Maar eerst nog top unreleased. Dat is al voor zometeen na Beyoncé en Jay-Z met Crazy in Love.

0: Beyoncé en Jay-Z bij Top Crazy in Love was het. En dit is ook crazy.
1: Top Unreleased.
0: Nog twee keer slapen en dan is het vrijdag. En dat betekent een hele lading nieuwe muziek. En bij Top worden we daar altijd een beetje excited van. Maar in Club Midweek zijn we nog iets meer excited. Want wij mogen al in primeur drie nieuwe tracks laten horen die pas vrijdag officieel uitkomen. En het beste van alles, jij beslist uit die drie songs trouwens. Kies jij één track die vanaf vrijdag ook echt in onze playlist komt. Zie het als een soort joker die we aan jou geven. One Team mixte zometeen live aan elkaar, maar eerst natuurlijk de drie kandidaten.
1: 1.
0: 1 is de Nederlandse house producer Farrick Down. Is een van de meest productieve artiesten binnen het label Defected Records, met meer dan 10 releases sinds 2020. En hij heeft natuurlijk heel typische house tracks. Hij vertegenwoordigt daarmee eigenlijk het label wereldwijd met heel wat optredens tijdens het Ibiza-seizoen dat net is gestart. Bijvoorbeeld in Club Chinois staat hij heel vaak. Say What You Mean is de track van hem die je zo meteen gaat horen van Farrick Down.
1: 2.
0: 2 is Case en Ronald Clark met What The Fuck. Een track die echt knalt. Energie, power en een duidelijke festival-vibe zit erin. Ja, we kunnen ons ondertussen al wat beginnen opwarmen voor de festivals die er binnenkort aankomen.
1: 3.
0: En 3 is Andromatic, de Belgische drum en bass artiest. Die slaat eens een keer de handen in elkaar met de Nederlandse producer Arcando voor de track Hold Me In Heaven. En de vocals zijn van zangeres Rafaela, die trouwens voor veel diepgang zorgt met een heel persoonlijk verhaal in de lyrics. Dat mag je zo meteen trouwens zelf gaan ontdekken. 3 unreleased tracks dus, maar 1 jokerplek in de playlist. Hier is de mix van 1T en daarna is het aan jou om dus te kiezen.
1: Top.

0: Dat was In Farrakh Down and Say What You Mean. De tweede staat al klaar. Het is van Case en Ronald Clark. What the fuck heet hij?
1: Twee.
0: En misschien wel jouw favoriet zometeen.

0: What the fuck van Case, dat is nummer 2 in top unreleased. Maar er is nog een derde natuurlijk, van Andromatic. Hold Me in Heaven, Match Made in Heaven tussen België en Nederland. Dat is nummer 3 in top unreleased deze week.
1: 3.
0: België-Nederland.
1: Top unreleased.

0: Ik heb er 3 geteld in totaal, dat waren ze allemaal.
1: Top Unreleased.
0: Ja, open maar die Top Radio B-app en stuur gewoon 1, 2 of 3 door. 1 is voor Farrakh Down en Say What You Mean. 2 is voor Case en Ronald Clark met What The Fuck. En 3 hoorde je Andromedic en Arcando met Hold Me In Heaven. Wie is jouw favoriet? Dat willen wij heel graag weten. Wie moet er meteen in onze playlist komen vanaf vrijdag? Stuur het maar door in onze app.

0: Ze stijgen heel goed door in onze top 40 en ik vind dat meer dan terecht. Another and 54 Ultra liever. And talk to you.
1: Dit is Club Midweek.
0: En daarnet heb je het misschien gehoord of nog niet. Misschien schakel je net pas in op top. Wel, daarnet was er top unreleased. Drie nummers die pas vrijdag uitkomen, maar die wij al in primeur aan jou mochten laten horen. En jij mag natuurlijk op jouw favoriet stemmen. Ja, als je het niet gehoord hebt, dan heb je pech, zou je kunnen zeggen. Maar we zullen nog eens een kleine recap doen. Dit was nummer 1, Farrakh Down en Say What You Mean. Als dit jouw favoriet is, stuur je zo meteen 1 in de Top Radio BF. Maar het kan ook 2 zijn, Case en Ronald Clark met What The Fuck. Dat is als je gaat voor de festival-vibe natuurlijk. Hè. Of nummer 3 kan ook, hè. Dat is Belgisch Andromedic en Arcando met Hold Me In Heaven. Het is aan jou om het in te sturen, hè. 1, 2 of 3. Meer moeten we eigenlijk niet weten. Ik zie al heel wat luisteraars die sturen. Wat een heerlijke vibe. Dat is fijn natuurlijk, maar stuur het nummertje er ook maar bij wat jouw favoriet is. Wie komt er in onze playlist terecht vanaf vrijdag? Stuur maar door.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina,
7: ja aan je dromen.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
14: Love to see you shine.
15: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
16: Check, check, check. Check de promo.
15: Aldi, altijd vers, altijd slim.
17: Medi-market.
18: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
21: Ramen en deuren met glasheldere belofte.
22: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
23: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
22: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
23: En klanten altijd tevreden.
22: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. Tomrotiers.be.
1: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
8: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
17: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
24: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
25: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
26: Je hebt deals en je hebt TUI deals.
27: Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Little Closer.
1: Top unreleased.
0: Het is gebeurd, mannetjes, zou Erik van Looy zeggen. Het is gebeurd. We hebben een winnaar in Top Unreleased. Eén van de drie nummers die je daar net hoorde, zal vanaf vrijdag meteen in onze playlist met de joker worden gezet, want jullie hebben ervoor gekozen. Je kon kiezen op nummer 1 stem bijvoorbeeld, Farrakh Down en Say What You Mean. 2 was Case en Ronald Clark met What The Fuck. En 3 Andromedic en Arcando en Rafaella met Hold Me In Heaven. Ik moet zeggen dat nummer 1 helaas heel snel afviel. Farrakh Down, Say What You Mean. Die is het dus al niet geworden. Heel jammer voor enkele luisteraars, want het werd wel enkele keren doorgestuurd, maar niet superveel. Floris bijvoorbeeld had het doorgestuurd. Sorry Floris, die zal het niet zijn. Het was echt een battle tussen 2 en 3. Dus ik stel voor dat ik de winnaar gewoon op jou loslaat in 3, 2, 1, go!

0: al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Yo,

0: One Tea Time.
1: Ik zou je zeggen, hou je maar vast, want we gaan de woensdagavond een serieuze uppercut geven. One Tea heeft zijn knoppen, zijn USB's en vooral zijn goesting meegebracht. 15 minuten lang gaat hij voor een heerlijke live DJ-set zorgen. Misschien even vragen, One Tea, is er zo'n moment, op dit moment een favoriet nummer dat je hebt, dat je zelf vaak heel veel opzet?
2: Ik ben wel fan van Garage. En als je Garage zegt, dan zeg je MPH.
1: Dan is dat dit, denk ik.
2: Yes.
1: Flexit.
2: Zalig toch?
1: Zeker. Nog een vrij recent nummer. Ga je het ook draaien zometeen of toch niet?
2: Het stond niet direct op de planning, maar misschien kan MPH een ander nummertje wel eens passeren. Dus we zullen zien, we zullen zien.
1: Dat is ook goed. Voilà, ik zou zeggen, alles aan de kant. Waar je mee bezig bent, gewoon stoppen of gewoon verder doen. Dan zal het ook heel vlot gaan, denk ik. Want One Tea staat helemaal klaar. Het is One Tea Time.
0: One Tea Time. It's a time.

0: Luca van den Homberg om mee af te sluiten in One Tea Time. One Tea Time. Amai, ik heb weer serieus genoten en ik zag het ook in onze topradio B-app dat jullie ook helemaal gegaan zijn bij al de activiteiten die jullie op dit moment aan het doen waren. Zeg, het is bijna 8 uur, zie ik, en in het tweede uur van Club Midweek komt er nog eens een DJ langs, natuurlijk een DJ ons vergezellen. Deze week is dat Night, een drum and bass DJ uit Antwerpen. Trouwens, morgen kan je op top 2 luisteren naar de recap van de top drum and bass 100. Straks krijg je dus eigenlijk het perfecte voorgerecht voor die recap met DJ Night, want hij kruipt natuurlijk ook achter onze decks. Eerst nog Creeds en deze Klingande.
1: Dit

0: Dennis.
1: Pompie.
0: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de jamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
0: Zit die nieuw potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
0: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
0: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Dit is Top. Jens en Wanty.
6: 8 uur op woensdagavond. Maar ik word altijd toch iets plezanter in de studio met een guest DJ. Deze week is dat iemand minder dan Night. Stay tuned.

0: Play the Game van Kenny Hawkes en daarvoor ook nog Haven en Iron.
1: Dit is Club Midweek.
0: En deze week halen we in onze Club Midweek nog eens een drum and bass DJ in onze studio. Dat is lang geleden. Night, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, het is ondertussen al woensdag, maar jij hebt er wel een tof weekend op zitten, heb ik gezien.
2: Het was zeker, ja. Ik heb het afgelopen weekend in Rome gezeten.
0: Oké.
2: Dat was best goed.
0: Dat zal wel inderdaad. Was het mooi weer?
2: Geweldig weer. 26 graden, volle zon, geen regen.
3: Perfect, ja. Dat is perfect.
0: En wat was de reden van het reisje naar Italië?
2: Een verjaardag, mijn vriend. Was jarig, die werd 30, dus
0: okay.
2: Iets mooi om te vieren.
0: Mooie verrassing, zeker en vast.
3: Die is al content geweest.
2: Die was heel goed, ja.
0: En over weekend gesproken, komt ook nog een leuk weekend aan, want vrijdag is het een van de bekendste drum and bass parties in Antwerpen, namelijk Liquicity. En jij bent er ook bij, hè?
2: Yes, inderdaad. Dat is mijn Synopsis and Friends invite. Mm-hmm. Dus we zijn met 6, denk ik, in totaal. Dat 2 uur de venue gaan plat spelen gewoon.
0: Oké. En bereiden jullie dat dan ook wat voor samen? Of hoe werkt dat? Is dat gewoon op het gevoel?
2: Nee, ja, dus het zijn meerdere back-to-backs. Dus ja. De meeste worden inderdaad wel op voorhand voorbereid voor daar gewoon de zaal te kunnen plat spelen.
3: Oké, en met wie draai je back-to-back dan?
2: Met Skybread.
3: Oké, zalig. Dus daar heb je ook wel wat nummers mee. Dus,
2: ja, yes, perfect, inderdaad. Perfect. En zeker ook nieuwe nummers.
0: Oké. Dat is altijd leuk.
3: Dus als mensen dat willen horen, moeten ze afkomen. Of
2: zeker,
3: straks luisteren gewoon
2: zeker,
3: misschien.
2: Ook bijna.
0: Beide, voilà. Dat is best.
3: En dan volgende week vrijdag organiseer je zelf in Antwerpen Baseline Battle. Wat is dat juist?
2: Yes, dat is een nieuw concept-event. Dus eigenlijk kort uitgelegd heb ik 2 teams van elk 5 DJ's. Mm-hmm. Die dat elk uur komt 1 representative van elk team op podium om te battelen. Echt in een face-to-face / back-to-back battle tegen de anderen.
0: Ah, ja.
2: En op het einde van de avond wordt er eigenlijk een winnaar gekozen van de baseline battles. Waardoor alleen de mensen die dat op het event zijn, kunnen eigenlijk stemmen
3: op
2: wie dat ze het leukste vinden.
3: Hop, en jij zit in beide teams, of hoe werkt dat dan?
2: Nee, ik heb in 1 team gaan zitten en daar is het ook mee verdeeld.
3: Oké, spannend. Zeg.
0: Maar inderdaad, ja, dat is wel leuk. En dus ze kunnen op het moment zelf nog stemmen, dan heel de tijd, heel de avond.
2: Heel de avond kunnen ze gewoon doorstemmen op wie dat ze het beste vinden. Dus als ze willen veranderen of meer stemmen op iemand, het kan allemaal.
3: En waar moeten ze dan juist zijn om dat feestje bij te wonen?
2: In Kafka Oudaan in Antwerpen. Voilà, 15 mei. Om 9 uur beginnen.
0: Oké, voilà. Super. Okay.
3: En als je niet draait op feestjes, dan zit je wel vaak in de studio, kunnen we zien op je socials. Vertel.
2: Ja, qua producer probeer ik zoveel mogelijk natuurlijk wel nieuwe tunes te maken en uit te brengen. Nu met de gigs en dan tegen een event is dat even een beetje minder. Ja, maar na het tweede deel van mei probeer ik daar wel terug veel meer in op te pikken.
3: Okay, zijn er nog releases die op het programma staan? Of,
2: Een paar eigen tunes, een paar collabs met super toffe artiesten en vocalist. Dus ja, zeker. Heel tof.
3: Heel wat leuke vooruitzichten. Ja.
0: En hoe lang zit je dan ongeveer in de studio? Zo per nummer, als je er een getal zou moeten opkleven, qua uren of zo? Wat is het ongeveer een gemiddelde?
2: Dat is heel moeilijk, maar dat gaat echt tot honderden uren. Dat hangt echt van track tot track af. Soms heb je gewoon on the spot iets en denk je van, ik werk het uit en boef, het staat er.
0: Ja.
2: En soms blijf je daar eindeloos aan tweaken en doen. En, maar at some point moet je gewoon zeggen van, oké, deze is het. Ja. Ik ga het releasen.
0: Ja, dat hebben we nogal gehoord. Hè. Inderdaad, soms kan er opeens boenk op zijn.
3: Ja.
0: En soms kan het ook heel lang duren.
2: Je moet zo in de juiste mood zitten voor de juiste vibe van intrek te hebben en dan kan dat vanzelf gaan.
0: Oké, kijk. En dan zometeen is er natuurlijk ook jouw set hier op top. Ja. Wat mogen we daarvan verwachten? Vertel het aan onze luisteraars.
2: Oh, energetische dancefloor drum en bass. Gewoon pure vibe.
0: Oké, voilà. Hij komt er zo meteen aan. Nightlife in de mix hier bij ons. Na Frankie Rizzardo en deze nieuwe Route 94.
1: Dit is

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Sven Jujuku, ik hoop dat ik het juist uitspreek. Frankie Rizzardo was dat.
1: Dit is Club Midweek.
0: Het klinkt zo wat Aziatisch, want hij is eigenlijk gewoon een Nederlander met een beetje Aziatisch nummer, zou je kunnen zeggen. Ondertussen is het zover. Knight staat hier helemaal klaar om, om aan zijn live DJ set te beginnen natuurlijk. Hè. En jij kan natuurlijk meekijken. Je kan niet alleen luisteren, maar ook meekijken via onze Top Radio B-app of op VTM Go. Daar kan je natuurlijk ook kijken. Of op topradio.be. Ik zou zeggen, volume open, want dit is Knight.
1: Dit is Club Midweek, live in the mix.

0: Onze speakers zijn gesloopt, kunnen we toch wel zeggen, naar deze DJ-set van Night Live in the Mix hier bij ons in Club Midweek op top.
1: Club Midweek.
0: DJ Night, hopelijk heb jij er even hard van genoten als wij.
2: Het was geweldig plezant. Merci al voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. En als we nog meer van dat willen, nog even kort, waar kunnen we jou de komende week ergens tegenkomen? Vertel eens.
2: Oho, ja, sowieso in Antwerpen dus op Liquidity in Trix. Volgende week ook woensdag in Nijmegen op Fiber. En dan uiteraard op mijn eigen event in Kafka Oudaan, Baseline Battles.
0: En dat is volgende week?
2: Vrijdag. Volgende week vrijdag. Yes.
3: Voilà. Dat is het belangrijkste.
0: Inderdaad, dat is waar.
2: Vrij belangrijk.
0: Veel succes en dankjewel om langs te komen.
2: Dank je. Tot de volgende.
0: Graag gedaan. Salukus.
1: Volgende week in Club Midweek.
0: Dan komt Funky Tuur langs. Dat is onze guest DJ van volgende week. Ik hoop dat het dan ook 25 graden wordt, want hij draait funk, disco, Italo, afro. Allemaal heel zomerse tunes. Wordt plezant, hè?
3: Zalig toch?
0: Ja. Wij eindigen Club Midweek met onze top tune en een classic van Missy Elliott. Tot volgende week.
3: Same place, same time.

0: cultuurdomein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets dreambeats.be.
1: Top techno.
2: Dat is techno en more.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top Techno. Dit

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldoekjes.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.